0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit jaar Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxers. Shorts, neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Jij runt je bedrijf, maar wie zorgt ervoor dat klanten jou vinden? In Google en in ChatGPT, Claude en Gemini. Geen tijd, geen marketingteam of een bureau dat duur en traag is? InSpace regelt het voor je. Volledig automatisch, elke dag, met resultaat dat je kunt zien. Geen bureau, geen gedoe, gewoon gevonden. InSpace.io.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval

0: afvalcontainer.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
6: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
5: En de opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. De Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
7: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
5: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Show.
8: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord doe jij 20 minuten langer over. Door een ongeluk staat er 6 kilometer file en is de linker rijstrook dicht. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
14: Dit is RTV 4.
15: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort staat 11 kilometer door bergingswerk na een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en dat kost je nu 35 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: RTV

0: RTP+ en online.
1: RTP4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
4: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
3: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
3: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het langzaam op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen de afritten Markelo en Badmen doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. Dan is de weg weer vrij. En ook een ongeval op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Tussen Ewijk en Renkum kost je dat 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
0: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
12: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
13: Dit is RTV 4.
14: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaalandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je bij Duiven nog 5 minuten vertraging door een ongeluk eerder vanochtend. En een stukje verderop bij knooppunt Grijshoord heb je 10 minuten vertraging op de A12. Dan de A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum. 10 minuten vertraging door bergingswerk van Arnhem naar Os over de A50. Nu er ook 10 minuten langer over tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
6: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig. Laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen. Zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
5: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
7: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
5: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht heb je voor knooppunt Grijshoord 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Os naar Arnhem. En tussen knooppunt Ewijk en Renkum, dat komt door bergingswerk. Andere kant op, de A50 van Arnhem naar Os. 10 minuten extra reistijd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: Ah! Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
17: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Dit is RTV 4.
20: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarmee bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials. RTV.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
7: Dit is RTV 4.
8: Kickstart met Johan.

Ja, dames en heren, het ging even over een partytent. Maar volgens mij is de zomer voorbij. Het is inmiddels herfst, dus het kan alle kanten op. Maar we hebben voorlopig nog een mooie dag. Ik zeg bij deze een oprecht goedemorgen allemaal. Het is inmiddels 10 minuten na de klok van 10 uur. En we zijn er weer. Het is donderdag. Dinsdag even geen kickstart. Met ondergetekende. Het was even genieten in

Zomer 2026. En je luistert naar RTV4. Streekradio. En dat gaat natuurlijk alle kanten op. De hits via de digitale snelweg. Het wereldwijde netwerk. En te ontvangen op de FM. Linkies Kickstart. Met de hits van jaren geleden. In de mix. Met wat Nederlandstalige klanken. En er zit natuurlijk een verdwaalde piratenplaat in dit programma. Ik heb wat vergeten hits. Er zit wat country in. En we draaien Duitsstalig. Ik begon met Nena. Die Neue Deutsche Welle heette de stroming vanuit Duitsland, muzikale stroming. Spider Movie Gang, Nena. Juliana Werding, etc. Neune Neunzig Luftballons. En zojuist de nieuwe kanjerschrijver deze week. En die is van Donnie, samen met Justin de Wild. En die plaat heet Party Tense. Goed, ik wens je bij deze een hele fijne ochtend. Geniet van je bakkie en natuurlijk van de muziek.

Plaatjes gedraaid speciaal voor al de mensen die aan het werk zijn. Zingend en swingend de dag door. Gezelligheidsradio, de hits die je kent van jaren geleden. Dit was uit de jaren 70, een adje van Henk de Knife en de Jets. En die heette Stand the Gunman. Ik had zojuist Rick Astley met Disco. En nu natuurlijk weer Nederlandstalig.

Deze dame maakte eens deel uit van een duo. Mel en Kim geheten. Schoorde een aantal keren, ook in Nederland. En dit was een solo single, dus al een jaar of wat niet meer onder ons, helaas. Kim Appleby voor je gedraaid en Don't Worry. En ik had Willy en Willeke Alberti. En dat in het kader van het Nederlandstalige lied. Ze gaan als een soort van rode draad door dit radioprogramma. Brinkies Kickstart, RTV4. Iedere dinsdag en donderdagmorgen vanaf de klok van 10 uur. Met nu The Flame, een oudje van de band Cheap Trick. Goedemorgen.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Ja, dames en heren, met zijn haren in de kleur van een kanarie. En veelal op de bühne zo stoont als een garnaal. Hij is helaas niet meer onder ons. Het baasje uit het Brabantse land. Was in de jaren 60 best populair en maakte toentertijd mooie liedjes. De enige echte protestzanger van Nederland. Armand. Herman van Loenhout en Ben ik te min. Het is inmiddels 5 minuten na de klok van 10:30. Ik heb best veel reacties, dames en heren. Evert Skipper die heeft gereageerd. En ook Seine die luistert mee in Lutten. Draait gezellige muziek zo. Wanneer weet ik eigenlijk niet, maar goed, maakt niet uit. Hij draait muziek, als het ding wat zeker is. In het kader van de mannen van de Vrije Blije Radio. Ik zeg nog steeds respect voor onze piraten. En ook Margriet Klein-Goldewijk heeft gereageerd. Jan Skipper luistert mee in Vroomshoop. Dankjewel. Tante Riki is erbij. De radio staat aan in Den Bosch. John van der Meer, ook bedankt voor je reactie vanuit, ik denk, Hollywood of vanuit Steenwijk. Ik weet niet waar je uithangt natuurlijk. Rita Velting is erbij, dankjewel. Kees Pronk heeft gereageerd. Casey. Sonja Jesser, ook bedankt. Denise Cambier, volgens mij komt zij uit België. Dus er wordt vandaag gewoon internationaal meegeluisterd. Marion is erbij. Tineke Pijning, ook bedankt voor je reactie. Joop van den Berg, Jeanette Euverman, Martin uit Denenswaard, dankjewel. Hans Polman, Siet Zwijnalda, collega uit Friesland. Yvette Leerdam, Sjoerd Pijl, collega van Olympia Classics. Corina is erbij, luistert mee in Sittard. Guy van Hout heeft gereageerd. Rita Meevrooit luistert mee in België. Johan de Graaf, dankjewel voor je reactie. Mario Kamskreur, en dat was het zo'n beetje. Goed, allemaal bedankt. Ik had zojuist nog een plaatje van, ik weet het niet meer, volgens mij niet opgeschreven. Ik vergeet soms te schrijven, dames en heren. Dat kan gebeuren. En het grijze brein laat me af en toe een klein beetje in de steek. Muziek blijft doorgaan tot 12 uur vanuit deze studio. Vanaf de Muziekboulevard in Kloosterhout. Paul Rodgers en The Free.

is een van de eerste hits geweest in de jaren 70 van dit clubje. Toen de tijd geschreven door Nicky Chinn en Mike Chapman. Die ook natuurlijk verantwoordelijk waren voor de muziek van Mutt en Susie Quattro. En niet te vergeten Smokey. Het begon ooit, als ik het wel heb, met Alexander Graham Bell. Dat was de eerste plaat die uitkwam van de suite. En dit heette Funny Funny. En ik had Paul Rodgers voor je. Met The Free ooit. En later met Bad Company natuurlijk. I Can't Get Enough of Your Love. En The Free schoorde niet zo'n klein beetje ook met All Right Now. Goed, Henry en Annie Hendricks hebben nog gereageerd. En ook Venna Brinkman. En Rita die deelt mijn berichtgeving altijd. Daar ben ik ongelooflijk blij mee. Rita Velting uit Den Ham wordt meegeluisterd in het Twenteland vanmorgen.

Goedemorgen, dames en heren. Je denkt automatisch terug aan die goede oude tijd. Hilversum 3. Felix Meurders, Joost en Draaien, Edward Niesing, Krijn Torringa, Kees van Zijtveld. Dat waren de jocks toen de tijd. Een oudje van Herman van Veen.

Dat waren jaren geleden de plaatjes met gaatjes. En de plaatjes staan in de bak hier onder het studiomeubel, dames en heren. We draaien de muziek van The Cats. Sure, he's a cat. Grote hit in Nederland. Denise heeft ook gereageerd trouwens. Er wordt steeds meer meegeluisterd in België. Natuurlijk, waarom niet? Liefhebbers van gouden ouwe. Nu muziek van de Hollies. De day that Girly Billy werd vorige week nog gedraaid. Dit is die andere lekkere.

0: Als je mij nooit op...
1: Ja, dames en heren, ik ben inmiddels bezig met mijn vierde bakkie. Het was ooit goud. Het is oud. En toepasselijk. Speciaal voor de mensen die genieten in Nieuw-Leuzen, in Dalfsen, in Ommen, in Delersvaart, in Hardenberg en omliggende dorpjes natuurlijk. Rita Corita draaiden we. En ik had de Hollies. A long cool woman in a black dress. We gaan er even uit voor het nieuws en de boodschappen van 11 uur. Ik zie je graag terug aan de andere kant van 11. Voor het tweede deel.

0: Plus en online.
1: RTV 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

is inmiddels 10 minuten na de klok van 11. Tweede uur kickstart. Donderdagmorgen 15 oktober 2026. En ik zeg nogmaals en oprecht goedemorgen. Welkom. Het is vandaag de verjaardag van Lil Kleiner. Dat is een Nederlandse producer en zanger. Hij is vandaag 32 jaar geworden. Tom Bounden is jarig. Dat is een Belgische wielrenner. 46 jaar. Sandra King won ooit het Songfestival. Die is 54 geworden. Ilse Huizinga, een Nederlandse jazzzangeres. 60 jaar. Chris de Burg uit Ierland. Ook hij viert zijn verjaardag vandaag. 78 jaar. Richard Carpenter van de Carpenters. 80 jaar. En Chris Andrews. Ook hij is jarig. En we gaan sowieso een plaat van hem draaien. De man is vandaag 84 geworden. Goed, het tweede uur. Ik ben bij je tot 12 uur. Iedere dinsdag en donderdag. En mocht er al een beetje in de smaak vallen, dan zou ik zeggen, gewoon doorvertellen aan een ieder die je kent. Ik begon met Grammy Appleton. Een hit in Nederland. Onvergetelijk. Platen die kunnen nooit meer stuk. En ik zal ze altijd blijven doordraaien. Veel reacties gehad gisteravond terug in de tijd. En ook vandaag weer een lange lijst met namen. En we draaien de Dravi Dongertsters, zijn laatste plaat, samen met Mixed Emotions. You Won't Love Maria, Maria. Dravi Dongertsters, wie kent hem niet? Mammoestein und Eisenbricht. Goed, verdwaalde piratenplaat.

zit even naar de piekmeters van de mengtafel te kijken, dames en heren. Volgens mij was die mono, twee kanaals mono in dit geval. Fat Domino, een vrolijke Frans van jaren geleden. En Blueberry Hill, een van zijn meest bekende. En ik had Colinda, een Nederlands zangeresje. Werd door de jaren heen veel gedraaid door de mannen van de Vrije Blije Radio. Dus vandaar als verdwaalde piratenplaat vandaag. Het is inmiddels een minuut of 13 voor de klok van 11:30. Lekkere muziek on the radio. Jouw RTV4 live. Met nu een uitje van World Party. Hier is Way Down Now.

het sowieso een lekkere beat in deze plaat. Trillingen via de basspeakers. Vibratie voor de dames. Nederlandstalig Nielsen werd voor je gedraaid. Plaatje heet IJskoud. Ik heb wat oude soul, dames en heren. Opgenomen in Amerika op Tembla Motown. In de studio's van Phil Spector. Lang geleden.

Dames en heren, jongens en meisjes, chico's en chica's, mede-progianen, welkom. Gouden oude show, 2 uur lang. En in totaal 6 uur per week. En het is weer gezellig op de radio. Zometeen naar de klok van 12 uur, Gert-Jan Hoekman, heb ik begrepen. Met schijven voor bedrijven, met ook daarin veel gouden oude. En natuurlijk, aanstaande zaterdag Music Memories vanaf 9 uur. Van 9 tot 12. We draaien de muziek van Meatloaf. Dat was van het album Bed Out of Hell toentertijd. Veel gedraaid. Ik had ook Paradise by the Dashboard Light kunnen draaien. En die komt eigenlijk na al die jaren disco de neus gaat uit. Jim Steinman. En Alan Foley in het vocale gedeelte. You took the words right out of my mouth. En ik had oude soul voor je. Van Amerikaanse bodem. Ik zei het al, opgenomen op Tembla Motown. De grootste soulfabriek van Amerika. Phil Spector heeft toentertijd al die platen geproduceerd. En mocht het in de smaak vallen, dames en heren, gewoon doorvertellen. Hè? Vandaag nog. Vanavond. Vergadering. Je weet, zie je je vrienden weer. Of is er een burenvisite. Gewoon doorvertellen. Brinkies Kickstart. Iedere dinsdag en donderdagmorgen. Vanaf de klok van 10 uur. Ik heb Nederlandstalige rock'n'roll voor je.

En dit hoor je bijna niet meer op de Nederlandse radio. In het kader van de vergeten hits gedraaid vandaag. Ze kwamen uit Zweden. Er is veel mooie muziek gemaakt in Zweden door de jaren heen. Dit was Stonecake en Tuesday Afternoon. Plaatjes gedraaid speciaal voor alle medewerkers en versterkers van dit radiostation. Alle mensen die bij deze club horen, zeg maar even. Plaatjes draaien eventueel, de mensen van de techniek. Ik had nog Rock Around the Clock. Het was niet Nederlandstalig. Ik zat even te denken aan de Nederlandse taal, maar het was gewoon Engelstalig, origineel. Bill Haley and His Comets. Uitvoering, zangeres zonder naam en normaal. Rock Around the Clock dus. Goed, Nederlandstalig. De nieuwe single van Edwin Evers.

het is ongelooflijk oude meuk dit. Met Eric Burdon en Alan Price toen de tijd. Alan Price heeft wat solo dingen gedaan. En ook Eric Burdon. Het was muziek van The Animals, twee kanaals mono, jaren 60. Dat is lang geleden. Hoe oud zijn wij, vraag ik me wel eens af. Hè? Ik had Edwin Evers met zijn nieuwe single. En dat lijkt een klein beetje op Bluff. Maar dat is helemaal niet erg. Want de heren maken ook goede muziek. Edwin Evers met Vaste Grond werd voor je gedraaid. En dat was een week of wat geleden de Kanjer schijf in dit radioprogramma. Goed, een later reactie mag natuurlijk vandaag. De lijnen staan open 06422-300-39. 06422-300-39. Dat mag ook eventueel na het programma. Na de klok van 12. Weinig disco vanuit deze studio, maar hier is er weer een. Sweet 70s, The 3 Degrees.

0: Ja, dames en heren, de hits van jaren geleden voor je gedraaid. Dit was een wat langere uitvoering. Ik zit inmiddels bijna in tijdnood. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan natuurlijk. Hè? De tijd van komen is gegaan en de tijd van gaan is gekomen. Het is bijna 12 uur. Muziek van de dames Anne en Nancy Wilson uit Canada. Crazy on You van Hearts. En ik had nog To Hold With Concerns van Chris Andrews voor je. Naar aanleiding van zijn verjaardag vandaag 84 jaar geworden. Engelse singer-songwriter. En daarvoor zat een uitje van de 3 Degrees. En ik zeg iedereen bedankt voor het luisteren. Mensen die gereageerd hebben. Het was weer geweldig. Dankjewel allemaal. We gaan op weg naar het vrije weekend. Dit programma is er weer volgende week dinsdag. Vanaf de klok van...
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+, en online.
2: RTV 4.
3: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In de verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. En gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2, wij komen langs en meten alles in. 3, wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
17: Dit is RTV 4.
18: Schijven voor bedrijven.
19: Echt een hele goede middag. Ja, even wat anders natuurlijk dan anders op de radio. Ja, mij krijg je anders te horen tussen 2 en 4 met Schijven voor Bedrijven. Omdat er nu een rechtstreekse uitzending is vanaf 2 uur. Vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. En daar zijn natuurlijk al onze collega's aanwezig. Als jij dan ook vanmiddag kunt luisteren en zelfs kun je er naartoe. Het is allemaal in het cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen. Ik zou zeggen, gewoon er even naartoe gaan. Het is vanaf van 14 oktober tot en met 16 oktober. Dus ik zou zeggen, lekker ervan gaan genieten.
20: Het is her.

Het was Boston en Don't Look Back. Ik zou zeggen niet meer terugkijken wat er vorige week is gebeurd. Want toen hadden we grote storingen bij de RTV 4 Radio. Maar dat is gelukkig allemaal opgelost. Vandaar dat we vandaag weer een uitzending kunnen maken van schijven voor bedrijven. En natuurlijk, het is Rocktober vandaag, hè? Zeker.

0: tussen 2 en 4. Maar nu zitten we hier live, zeg maar, vanuit Nieuw-Leuzen met het programma. Met onze collega's van 14 oktober tot en met 16 oktober. Vanaf 2 tot 9 uur voor jou op de radio. Is dat leuk of is dat niet leuk? Ja, toch? Ik zou zeggen, gewoon ook vanmiddag lekker luisteren vanaf 2 uur. Het wordt allemaal georganiseerd door de... Ja, door, even kijken. Het staat hier wel ergens, maar ik kan het even niet vinden. Maar het is in ieder geval van 14 tot en met 16 oktober. En het is allemaal in de Cultuurhuis, de Spul in Nieuw-Leuzen. Ik zou zeggen, verveel je een beetje? Ik zou zeggen, er gewoon even naartoe gaan. Dat zou het leukste zijn. Ga ik voor jou even een hele mooie draaien van de enige glamrock band volgens mij. Die over de hele wereld wel volgens mij heel goed bekend is. Ik heb het over The Sweet and The Lies in Your Eyes.
1: De allerbeste.

0: Een prachtige plaat van de Sweets en The Light in Your Eyes uit 1976. Hè. Knallen van de hit toen de tijd, mensen. Echt wel.
1: Het is tijd voor een topopknaller. In schijven voor bedrijven.
0: Zeker weten. Helemaal waar. Een leuke topopknaller. Ik zal even vertellen welke plaatjes we allemaal weer gaan draaien. In ieder geval welke items we hebben. Nou, nu hebben we natuurlijk de topopknaller altijd zo'n beetje kwart over. En dan hebben we kwart voor nog een hele mooie schijven voor bedrijvenplaten. Wat een beetje uptempo plaatje. Nou ja, vandaag een beetje allemaal een beetje uptempo. Want het is oktober. Het is allemaal een beetje muziek met een gitaartje erin, zeg maar. Heerlijk om lekkere, jouw eigen gitaartje te gebruiken, zeg maar. Hè? De luchtgitaar, zeg maar. Ja. Vol blijven doen, 2 uur lang, tot aan 2 uur. Speciaal voor jou vandaag een keer. Onze hartelijke dank namens het bestuur dat ik vandaag hier mag zitten tussen 12 en 2. Ik zit er fantastisch, echt hoor, ik vind het fantastisch. Ja, vorige week ging het dan niet door. Ik denk, nou, dan zou het vandaag ook eigenlijk niet doorgaan. Nou, ik ben blij dat ze ja hebben gezegd dat het allemaal weer kan. Nou, gelukkig maar. Hey, we gaan lekker muziek draaien. Ik zei het al, ook in de 2e uur gaan we leuke muziek draaien. In ieder geval ook nog weer 4 foute platen. De foute 4, zeg maar, hier op RTV 4. En we hebben natuurlijk kwart voor ook een hele mooie, hele mooie. Maar, dat krijg je straks allemaal uit te horen. Nou ja, ik kan het ook wel zeggen natuurlijk, hè. De plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. Hij gaat weer een heel mooi verhaal vertellen. En in dit verhaal van Bart gaat weer een hele mooie plaat schuil. En die mag je dan weer raden. Ja, zo simpel is het. En voor iedereen die wat leuks heeft ingestuurd, onze hartelijke dank. Ja hoor.
1: Dit is de topopknaller van deze week.
0: Hele mooie van de Janse Baggerband, mensen. Even lekker baggeren. In 1983 kwamen ze met een hele leuke plaat. Hè? Ja, echt wel. Solliciteren, mensen. Misschien heb je al werk, hoeven niet meer, hè.

Het was AC/DC. Nou, trouwens een hardrock band, hè. Wat lekkere muziek heeft gemaakt, hoor. Wereldwijd meer dan 200 miljoen albums verkocht. Dus dan heeft hij wel een plaatsje verdiend hier in dit programma van Schijven voor Gedrijven met Rocktober. Heerlijke gitaarmuziek, hè. En dat allemaal op de voorgrond. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker bijblijven, want we draaien heerlijke muziek speciaal voor jou. Een klein beetje rustig aan het begin. The Crow is dit, mensen. Gavin DeGraw met Soldier.

0: Het was wel heel, heel bijzonder dat deze man ooit is begonnen in zijn tienerjaren. Hij leerde toen spelen, op piano spelen, toen hij nog maar 8 jaar was. En in de 10 jaren speelde hij samen met zijn broer, Joey, in verschillende coverbandjes. En zijn vader was ooit gevangenisbewaarder. En zijn moeder was een verslavingsspecialist. Kun je nagaan. Kevin de Grey hier op jouw radio met Soldier.
1: Vallen de bladeren van de bomen? Dan is het najaar gekomen. En hier hoor je jouw muziek.
2: Schrijven voor bedrijven.
0: Zeker weten. Hey, we gaan er even uit voor regio nieuws. Of streeknieuws kan natuurlijk ook. Gaan we lekker luisteren eerst nog even naar de Flock of Seagulls en Iran. So Far Away. Zo'n hit geweest in 1982. Je luistert naar Schrijven voor Bedrijven. Vandaag een keer tussen 12 en 2 op RTV 4 Radio.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

Het was Aha, Tatsi, 1988. Zometeen over een klein drie kwartier gaan de deuren weer open in het cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen. Want daar is namelijk een regionale ondernemingsbeurs bezig. Vanaf 1:30 kun je terecht hier, zeg maar. En dat wordt allemaal verzorgd door de ondernemingsvereniging Nieuw-Leuzen en de Dalser Marskramer, de beurs Nieuw-Leuzen. Dus ik zou zeggen, als je vanmiddag geen niks te doen hebt, vanaf 1:30 kun je gewoon hier lekker naartoe komen. En vanaf 2:00 hebben we live uitzending. Je kunt het ook allemaal volgen op de radio. Wat wil je nog meer? Lekker toch? Ik ga voor jullie nog even deze draaien. Mocht je hier ook naartoe komen, ga ik voor jullie even deze fantastische draaien. Het is er eentje van Aerosmith. En ze zeggen af en toe eens tegen mij, of dat jij tegen iemand anders zegt, dream on. Ik zou zeggen, lekker blijven dromen, dan komt alles goed. Dit was trouwens een groot hit in 1994. Hè? Heerlijk. We waren even naar het nieuws, die hele mooie van de Kensington nog, hè? Met Streets.

0: was Aerosmith en Dream On uit 1994. Je weet, de beurs die straks om 1:30 begint in Nieuw-Leuzen in de Cultuurhuis De Spil, is trouwens van woensdag 14 tot en met 16, vrijdag dus 16 oktober, hè, hier voor jou vanaf 1:30. Dus ik zou zeggen, dan gewoon even naartoe. En doe even de collega's van mij even de groeten daar als je er naartoe gaat. Want die zijn er vanaf 2 tot 9 uur vanavond speciaal voor jou in de weer. Echt wel. Je blijft helemaal bij. Ze praten met de beursgenoten, zeg maar. Alle mensen die daar staan. Dus daar zijn er een hoop, hoor. Absoluut. De regionale ondernemersbeurs noemen ze dat. Het is allemaal speciaal voor bedrijven, organisaties. De bezoekers die kunnen dan gewoon even daar naartoe. Om maar even te gaan kijken. Dus elke dag tot aan vrijdag 16 oktober. Vanaf 1:30 tot 9. In het Cultuurhuis De Spil. In Nieuw-Leuzen. Goed, zo gaan even de schijven voor bedrijvenplaten even voor je wegdraaien. Het is ook een hele bijzondere. Het is vandaag een lekkere gitaarplaatje van Green Day. En het komt uit 1994. En ze hebben het over de Basket Case.
1: En dit is de nieuwe schijven voor bedrijvenplaat van deze week.

0: Ja, da kommst du gekommen und ich gehöre da. Narcotic uit 1999, waar je net naar luistert. Dat doen we het allemaal weer voor natuurlijk. Hè. Hey, we gaan er even uit voor het nieuws zometeen. En straks naar het nieuws hebben we natuurlijk leuke muziek. Onder andere ook weer de Foto 4. De Foto 4 op RTV 4. Of zo'n beetje 10 over. En dan hebben we om kwart voor nog de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Bart gaat een heel mooi verhaal vertellen. En in dat verhaal schuilt weer een hele mooie plaat. Straks kwart voor. Nou ja, dat is dan kwart voor twee in dit geval. Normaal gesproken zit het programma altijd tussen 2 en 4. Misschien dat ik me even verspreek. Maar het is kwart voor 2 dat we de plaat en zijn verhaal voor u presenteren. Zometeen. Hey, veel plezier. En mocht je nog naar de beurs willen, het is allemaal in Nieuwleusen, in het cultuurhuis De Spil. Want daar is namelijk de enige echte regionale ondernemersbeurs. Hè. Dus weet even dat je het weet. En dat is trouwens van 14 tot en met 17 oktober hier op je radio. Maar zeker als je er naartoe gaat. Hey, tot zometeen, we gaan eruit met Guns N' Roses en The Sweet Child of Mine. Groot hit geweest in 1989.
1: Thuis of op het werk, knallen de hits uit jouw speakers.

0: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden 2 schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af wegen een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Schijven

0: Het was Pink Floyd waar je naar luisterde. En Another Brick in the Wall in 1979. Jazeker.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Je radio swings.
0: Zeker.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Nou, tot een uurtje of twee voor jou hier op de radio. Het is een andere tijd, omdat we vanaf 2 uur een live uitzending hebben bij het Cultuurhuis De Spul in Nieuw-Leuzen. In verband met de regionale ondernemersbeurs. Die van 14 tot 16 oktober loopt hier in Nieuw-Leuzen. Georganiseerd door de ondernemingsvereniging Nieuw-Leuzen. En het danser Marskramer De Beurs Nieuw-Leuzen. Dat is toch leuk, man, hè? Het is één groot feest volgens mij hier. Vanaf 1:30 kun je hier naartoe. Dan gaan de poorten open, zeg maar. En dan kun je alles even lekker bewonderen. Ze zijn... Ze staan er allemaal weer klaar voor, zeg maar. Ja. En ook de mensen van RTV 4 natuurlijk. Onze collega's die zo meteen vanaf 2 uur tot 9 uur vanavond weer een live uitzending brengen. Gisteren en vandaag. Morgen ook. Oh, wat leuk toch, man. Gewoon genieten even op de radio. Of anders hier natuurlijk in de beurs. Hè. In Nieuw-Leuzen. Kom er gewoon even naartoe. Het is allemaal in het Cultuurhuis De Spul in Nieuw-Leuzen. Ik zou zeggen, gewoon doen. Ga ik voor jou een hele mooie draaien van Hurts en Crazy on You.
2: De aller, aller, aller, aller.

0: Welcome om allemaal uit de 1977. Hè? Crazy on you van Hurt. En dat allemaal op jouw radio, RTV 4 Radio. Ja. Zo. Het is weer tijd voor de foto 4. En die foto 4 is ingestuurd naar gertjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. Ons hartelijke dank weer voor die leuke vier plaatjes die, nou ja, wat is eigenlijk leuk als ze foto's zijn. Maar in ieder geval vier fotoplaten op RTV 4 Radio. Ik krijg je nu vanaf nu weer te horen. Het zijn onder andere Mutt, Run DMC, Michael Jackson. Ja, en ik zie er nog één, The Three Doors Down. Nou, ik zou zeggen, lekker volop genieten even. En ik spreek je tegen de klok van half twee, zo'n beetje, ja.
1: Vier!
2: De Foute Vier op RTV 4.
3: Now this here is the story of Abigail Lock.

0: The Three Doors Down was de mensen met Kryptonite uit 2000 al hier kunnen nagaan. Dat was de nummer 4 als foute 4. En we hadden Michael Jackson nog met Beat It uit 1983. En 1986 kwam Run DMC met Walk This Way. En we hadden natuurlijk Mud met Rocket uit 1974. En als jij ook graag jouw foute 4 wilt horen op de radio hier op RTV 4 Radio, laat het even weten op gertjan@schrijvenvoorbedrijven.nl. En dan doen wij absoluut de rest wel, ja, zeker weten. Straks om 15:15 hebben we natuurlijk weer de platen, zijn verhaal met Bart Verleeuwen. Bart gaat een hele mooie verhaal vertellen. En in dat verhaal schuilt natuurlijk weer een hele mooie plaat. We gaan straks naar 1997. Als je een beetje bekend bent in het jaar 1997, dan moet je zeker even gaan raden welke plaat er schuilt in het verhaal van Bartje van Leeuwen zo meteen. Hey, we gaan er even uit voor regio nieuws, oftewel streepnieuws, met Bon Jovi en Living on a Prayer.
1: Op het werk, thuis of in de auto. Schrijven voor bedrijven.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Cycling Lemmerderveld die organiseert op zondag 18 oktober de Hellendoorse Bossentocht. Mountainbikers die kunnen kiezen uit routes van 25, 40 en 65 kilometer over de Zaallandse Heuvelrug met stevige beklimmingen en afdalingen. Nieuw dit jaar is een gravelrit van ruim 85 kilometer. Informatie en aanmelden dat kan via de website van Cycling Lemmerderveld. En de bouw van 10 starterswoningen aan de Hoge Belt in Hoornhorst is begonnen. De woningen die kosten iets meer dan 3 ton en zijn bedoeld voor jongeren uit het dorp. Het project kwam tot stand nadat inwoners actie voerden voor meer woonruimte voor starters. De toekomstige bewoners die ontwikkelden de huizen samen. Naar verwachting zijn de woningen binnen een jaar al. En tot slot, inwoners kunnen vanaf gisteren reageren op het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie Overijssel. Het ontwerp ligt tot en met 23 november ter inzage. Het programma moet ervoor zorgen dat inwoners en bezoekers hun werk, school en zorg makkelijker en veiliger kunnen bereiken. Daarbij bekijkt de provincie naar de combinatie van de fiets, openbaar vervoer, auto en deelvervoer. Naar verwachting wordt het programma in januari 2027 definitief vastgesteld. Reageren kan via de website van de provincie Overijssel. En tot zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
0: Gert-Jan Hoekman. RTV 4.

bijzonder plaat van Rammstein, Sight. Uit 2022 alweer. En daarvoor hadden we Bon Jovi en Living on a Prayer. Hey, welkom bij het bijna laatste gedeelte alweer van Schrijven voor Bedrijven. Zometeen krijgen we de platen vooral met Bart van Leeuwen. Ik heb nog even wat nieuws voor jullie. We hebben namelijk weer wat leuks. Er zitten weer aan te komen. We hadden vorig jaar een top 800. En dit keer gaan we een top 400 uitzenden op 3, 4 en 5 december. Op RTV 4 Radio, mensen. En je mag al stemmen nu. En dat kun je doen op stem.rtv4.nl. Dus stem.rtv4.nl. En laten ze even van je horen. Maak er dus een hele mooie lijst van met elkaar. Geef het even door dat het er ook weer kan stemmen op de top 400 die op 3, 4 en 5 december voor jou wordt gedraaid hier op RTV 4 Radio. Ik zou zeggen, de gom bij.

0: 9. RTV 4.
1: In ieder geval welkom bij Rocktober nog steeds. Want tot 2 uur brengen we jouw muziek op je radio. Onder andere deze van Status Quo uit 1977. En Rockin' All Over the World.

0: Jet en de Black Hats. En I Love Rock and Roll. 1982. En daarvoor natuurlijk die hele mooie van Status Quo. En Rockin' All Over the World. Hè. Dat krijg je zo allemaal maar weer te horen op dit programma. In Schijven voor Bedrijven. Elke donderdag. Normaal gesproken tussen 2 en 4. Maar omdat er nu weer een ondernemingsvereniging toestand bezig is. Met andere woorden, de regionale ondernemersbeurs. In de cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen. En dat is al begonnen vanaf 1:30 tot vanavond 9:00. Het is trouwens van 14 tot 16 oktober hier in Nieuw-Leuzen. Als je er naartoe wilt, dan kan dat. Hè. Vanaf 1:30 tot 9:00. Dat wordt allemaal weer mogelijk gemaakt door de ondernemingsvereniging Nieuw-Leuzen. En de Dalser Marskramer, de beurs Nieuw-Leuzen. Prachtig toch, hè? Dat het allemaal kan. Nou, ik zou zeggen, ga er eens even lekker naartoe. En dan zie je de collega's van mij ook nog zometeen langs huppelen. Want die zijn er inmiddels vanaf 2:00 weer te beluisteren. Tot 9:00. En die gaan voor jou even de beurs over, denk ik. Die gaan alle informatie even bij elkaar sprangelen. Ik ben benieuwd hoe het dat allemaal gaat. Nou, we gaan eerst even luisteren naar de platen. En vooral met Bart van Leeuwen. Bart, ik zou zeggen, kom er maar in. Het is een hele mooie uit 1997.
1: Lawaai, die da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik ben gek op gevaar. Als kind woonde ik in de buurt van de Niagara-watervallen. Stiekem wilde ik toen niets liever dan daar een keer van afspringen. Met de mogelijkheid dat het slecht zou kunnen aflopen, hield ik toen ook al totaal geen rekening. En dat is nog steeds zo. Daarom zit ik nu vol lustgevoelens te wachten tot jij belt. Hoe het komt, weet ik niet, maar het voelt net of er een slang onder mijn huid zit. Zo sta ik te trillen van opwinding. Tja, de spanning van een nieuw liefdesavontuur heeft me weer eens volledig in zijn macht. Natuurlijk probeer ik wel een beetje uit te kijken. Als het vuur te heet wordt, verbrandt ieder mens, dus ik ook. En door dikke rookwolken zal ook ik uiteindelijk geen adem meer kunnen halen en misschien wel stikken. Maar daar wil ik voorlopig niet aan denken. Nee, eerst is het tijd om die vulkaan die zich in mijn schuil houdt eens flink op te stoken en tot een enorme uitbarsting te brengen. Als ik alleen al denk aan jouw glimlach en de manier waarop je zometeen al je kleren zult uittrekken vlak voor mijn ogen, wordt mijn hart steeds warmer en begint mijn bloed zelfs al langzaam te koken. Ik wil niets liever dan me samen met jou in dit gevaarlijke liefdesavontuur storten. Weet je, daarom voel ik me net een stuntman. Terwijl hij door een enorme vlammenzee rent, denkt hij ook niet aan het feit dat het best wel eens verkeerd zou kunnen aflopen met hem. In plaats daarvan geniet hij elke seconde van de adrenaline die op dat moment door zijn lijf giert. En dat is precies hetzelfde gevoel dat ik krijg als jij bij me bent.

0: Als het niet uit dat het verhaal is, natuurlijk. Dan wel nu dat je hem nu hoort, natuurlijk. Hè. Maar het mooiste was natuurlijk dat je mij het verhaal hield.
1: Ja, zeker.
0: En mocht je hem in ieder geval in het verhaal al geraden hebben, het was natuurlijk de Golden Earring. En de Burning Stuntman uit 1997. Nou, voor degene die hem heeft geraden, ga ik jullie even feliciteren. Zo ben ik dan ook nog weer heel absoluut. Luister lekker bij Bedrijven, speciaal weer voor jou hier in Schijven voor Bedrijven op RTV 4 Radio. Zo, het is zo'n gauw 2 uur. Dat betekent dat we zo overgaan live naar Nieuw-Leuzen. Maar eerst Merillion. En die hele mooie Incommunicada. Oké, doei.

jammer, hè? Ach, zo lekker bezig en dan moeten we er weer uit. Het was weer Rocktober in Schijven voor Bedrijven. Je weet dat dit de hele maand oktober lekkere rockmuziek uit de top 40 van toen en nu. En dat krijg je zomaar allemaal weer te horen op de donderdag. Normaal gesproken tussen, ja, tussen 2 en 4. Vandaag was dat dan van 12 tot 2. Nou, in ieder geval morgen krijg je weer onze hartelijke dank trouwens aan het programma Meezing Menu. Wat altijd tussen 12 en 2 uur te beluisteren is, elke dag. Nou, in ieder geval morgen weer gewoon het normale. Hè? En vanaf 2 uur ook, kunt u dan ook weer luisteren naar de uitzendingen vanaf de beurs in Nieuw-Leusen. Vanuit het cultuurhuis De Spil. Ook zometeen na 2 uur onze collega's. Heel veel plezier ermee en bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen graag weer tot de volgende keer. Of anders op zaterdagmorgen tussen 8 en 9 in Goedemorgen met Gert Jeroen Man. Hey, maak er wel leuks van. Doe ze de groeten als je de jongens ziet op de beurs van mij. Gaan wij eruit met een hele mooie van Queen en Tom.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding, lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
13: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
14: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
1: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
15: Hallo, hallo, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. Dag nummer 2. Met tot en met 9 uur live hier dus in Nieuw-Leuzen. Met nu U2, dit is City of Blinding Lights.

0: Ketsai bij RTV 4 en je hoorde Animal. Maakt het 11 minuten over 2 op deze donderdag 15 oktober 2026. Live vanaf de beurs in Nieuwleuzen is dit een nieuwe editie van...
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Hallo, hallo. En wie er ook is, is onze verslaggever Dajo Roelofsen. Hallo, hallo.
3: Hallo, goedemiddag Rick.
0: Goedemiddag, jij bent vanmiddag onze ogen en oren op deze beurs. We staan natuurlijk op de beurs in Nieuwleuzen. De beurs waar ondernemend Nieuwleuzen en regio zich presenteert. En we zijn er tot 9 uur vanavond. En jij loopt een beetje rond. Ik hoorde net in de verte muziek. Klopt hè?
3: Ja, dat klopt. Ik sta hier bij het podium. En daar is nu een liveband. Die zijn nog de laatste checks aan het doen. En die zijn een beetje muziek aan het spelen. Hier zitten ook al mensen bij het podium. Die kunnen hier genieten van koffie, thee met appelgebak.
0: Kijk, dat is ook lekker.
3: Ja, dat is belangrijk natuurlijk. En die zijn nu aan het oefenen met zingen. En ze hebben vandaag de hele dag hier ook live muziek. En ondertussen gaan we hier nog meer rondjes lopen. Te kijken waar mensen van hiervan kunnen genieten.
0: Zeker, dus tot en met 7 uur ben jij er hè, om een verslag te doen.
3: Tot en met 7 uur ben ik jullie ogen en oren hier.
0: Kijk, dat is leuk. Dus tot en met 9 uur vanmiddag live. Dankjewel Dajo, we spreken je zo meteen. En kan ik iets voor je betekenen? Bijvoorbeeld een leuk verzoekje aanvragen. Kom dan vooral naar de beurs toe in Nieuwleuzen. Het is in De Spil, Cultuurhuis De Spil. Kom dan vooral langs. Ik draai een verzoekje hier gewoon op de radio. Hoe leuk is dat? Hoor je nu deze van Two Door Cinema Club en Undercover Martin bij RTV 4?

En gisteren hebben de stembussen geopend voor de RTV 4 Top 400. Dat is de lijst die we in december gaan uitzenden bij RTV 4. En natuurlijk de vraag is, waar moet je op stemmen? En afgelopen jaar hadden wij een stemperiode van een... hoeveel lang hadden we? 2 weekjes. Inmiddels hebben we opgelengd naar een maand. Dus je hebt een maand de tijd om jouw favoriete nummers bij elkaar te sprokkelen. En toen kwamen we er al vrij snel achter dat 1 plaat heel erg populair wordt. Ik kan je nu nog niet zeggen of het dit jaar ook het geval is. Maar misschien dat je hem kan meenemen in je stemlijstje. Je kan stemmen op rtv4.nl. Stem.rtv4.nl. Stem.rtv4.nl. Dan kan je stemmen op jouw favoriete platen voor dus de RTV 4 Top 400. En deze deed vorig jaar heel goed. Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

0: Ellen Langley en You're Choosing Texas bij RTV 4. En wij gaan even schakelen naar onze verslaggever Dayo. Waar sta je op dit moment?
1: Ik sta hier in de hal tussen... Nou, waar sta ik? Tussen de badkamers, interieur, bouwhuizen. Je kan het zo gek niet verzinnen. Ik ben hier nu aan het rondlopen en het druppelt langzaam voor allemaal. Je kan hier eten, drinken, brillen passen, noem maar op.
0: Kijk, dat is wel leuk. Heb je een bril nodig?
1: Nou, nu nog niet, maar je hebt hier wel de Vechtal-brouwerij. Dus als je genoeg drinkt hier, denk ik, heb je wel wat nodig.
0: Ja, precies. Dan heb je een bril nodig, denk ik. Ja, dan, als je helemaal klem zuigt, dat is ook niet best, nee. Nee, maar wel leuk hoe het wat een gevarieerde beurs dit mag zijn. De beurs Nieuw-Leus, we staan er nog tot en met morgen. En het is nog vandaag tot en met 9 uur. Het is net begonnen, een uurtje bezig. En het druppelt dus wel lekker vol, zoals ik begrijp.
1: Zeker weten, ja, echt wel.
0: Kijk, dat is leuk. En er kan nog altijd meer mensen bij. Dus kom vooral deze kant op. En het is in de Spil, in Nieuw-Leus, cultuur is de Spil. En wat is jou tot nu toe het meest opgevallen?
1: Nou, wat mij is opgevallen, dat heel veel mensen vooral aan het eten zijn. Er valt hier genoeg dingen te proeven. Dus mensen die zijn lekker aan het rondkijken, praatje maken. Het is vooral heel gezelligheid hier.
0: Kijk, dat is ook belangrijk. Ga jij zo nog wat proeven?
1: Nou, ik denk dat het eerder drinken wordt. Want ik ben net bij de Vechtelbrouwerij geweest. Maar we zijn nog aan het werk, dus daar moeten we nog even mee oppassen. Maar die gaan we straks sowieso even spreken nog.
0: Ik ben heel benieuwd. We horen het zometeen. Dankjewel, Dayo.
1: Geen probleem.
0: Het is NTV4 waar je luistert live vanaf de beurs in Nieuw-Leus. Maar nu Nothing But Thieves.

Nothing But Thieves en de Evolution bij RTV 4. Gaan we kijken naar het weer. Het is een zonnige dag vandaag met zo'n 19 graden. Morgen een start met zon, maar in de namiddag is de kans op regen. En dan wordt het morgen ongeveer 17 tot 19.

0: Robin Schulz, Dennis Lloyd en je hoort de Young Right Now bij RTV 4. Wij gaan schakelen naar Dayo. Dayo, waar sta je ergens? Je staat bij de brouwerij, denk ik, de Vechtelbrouwerij,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik sta bij de ambachtelijke Vechtelbrouwerij bij Wim en Jos. En ik had net al even met hun over. Hun hebben hier een mini-proeverij en daar gaan ze mij even wat over vertellen. Jos, wat houdt die mini-proeverij in?
2: Nou, wat de mini-proeverij inhoudt is dat als mensen hier komen, dat we gewoon een aantal van onze bekende bieren laten proeven in kleine hoeveelheden. Maar dat is niet de bedoeling dat ze dronken naar huis gaan. En op die manier de belangstelling krijgen voor de verschillende kwaliteiten, ambachtelijke speciaalbieren. Dat is het een beetje de insteek. En als ze dat leuk vinden, dan is het natuurlijk hartstikke mooi dat straks bij ons wat de brouwerij komen. En dan krijgen ze een uitgebreide rondleiding en proeverij.
1: En wat voor soort bieren laten jullie de mensen hier proeven?
2: Hier laten we onze standaard blond bier proeven. Een bokbier. Het is de tijd voor het bokbier natuurlijk. En we hebben ook nog een 0.2 bier. Oftewel alcoholvrij op Duits, maar alcoholarm in Nederlands. En dat is een fantastisch mooi bier.
1: Ja, en door de dag heen? Stiekem zelf ook nog een biertje of gaat dat er niet in?
2: Alleen op vrijdagmiddag.
1: Oh, hier, heel scherp antwoord. Nou Rick, je hoort het, de proeverijen die worden hier mooi gegeven. De bieren staan hier allemaal naast elkaar.
0: Kijk, dat is leuk te horen. En wat, de Vechtelbrouwerij. Kun je nog wat meer vertellen over de Vechtelbrouwerij? Ik weet niet wat het precies is, voor de mensen die nog niet weten.
1: Nou, en de Vechtelbrouwerij zelf, wat houdt het precies in?
3: Ja, wij zijn een ambachtelijke Vechtelbrouwerij, maar eigenlijk zijn we een zorgbrouwerij. Dat betekent dat wij werken met mensen die een zorgvraag hebben. Dus denk aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, statushouders, mensen die via de gemeente aangereikt worden. En die proberen wij in een prikkelarme omgeving een zinvolle dagbesteding te geven. En dat is eigenlijk wat ons onderscheidt van reguliere brouwerijen. Dus we hebben maar 2 of 3 mensen in dienst. En verder hebben we heel veel vrijwilligers rondlopen. En Jos en Frans en ikzelf zijn ook vrijwilliger bij de brouwerij.
1: En jullie brouwen ook zelf de bieren? En hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, wij brouwen 3 of 4 dagen in de week brouwen wij zelf bier. Dat doen we voor onze eigen bieren. We hebben zo'n 14 soorten bier die we brouwen. En afhankelijk van de vraag wordt er een programma gemaakt en de planning om bieren te brouwen. En wij brouwen voor wat wij huurbrouwers noemen. Dat zijn mensen die zelf wel brouwen, maar niet in grote capaciteit kunnen brouwen. En die komen dan bij ons met hun recept. En dan brouwen wij voor hun grotere hoeveelheden. Wij brouwen gemiddeld zo'n 600-700 liter bier in een charge.
1: Super, dank u wel. Nou, heel veel succes op de beurs en vooral heel veel plezier.
3: Ja, dank je wel.
1: En u ook bedankt.
2: Dank je wel.
0: Dus Dayo Roelofsen dus live vanaf de beurs in Nieuw-Leusden. We spreken hem zometeen uitgebreid ook weer met alles wat hier op de beurs in Nieuw-Leusden te beleven is. We zijn er nog tot met 9 uur vanavond en morgen ook nog. En wil je niks missen? Kom gewoon even snel naar Cultuurhuis De Speel in Nieuw-Leusden. Daar is dus de beurs Nieuw-Leusden waar wij dus vandaag live bij zijn. En dit is Gautier en Kimbra en Somebody That I Used To Know.

Pitbull en Give Me Everything hoor je bij RTV 4. Ik kijk even op de klok. Het is bijna 3 uur. Zometeen het nieuws van 3 uur onderweg. Ik heb deze nog van Aerosmith en Crazy. Live vanaf de beurs in Nieuwe Leuzen.

0: Zometeen meer.
1: Schrijven voor bedrijven.
0: RTV 4.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval. Van papier tot restafval. En van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Tegen drie jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
0: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
1: Dit is RTV 4.
0: Studio Paard.
15: Live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen is dit RTV 4 Studio Paard. Mijn naam is Rick, met de Huey Lewis en de nieuws. Dit is Talk With You.

0: Tessa June, haar nieuwe track die heet Stuurloos en hoor die bij RTV 4.
1: Rick Maliepaard.
0: Hallo, Rick hier op de beurs in Nieuw-Leuzen. En daar staan we vandaag nog tot en met 9 uur vanavond. En we maken hier live radio. Er zijn allemaal ondernemers, organisaties, stichtingen, verenigingen. Alles staat hier. Dus kom vooral deze kant op. Want buiten dat daar van alles te kletsen is met ondernemers en verenigingen, kan je ook loodjes kopen. Dat klopt, hè, Dajo?
2: Ja, dat klopt zeker. Ik sta hier bij het Rad voor Fortuin op de beurs. En ik sta hier bij Carola en die gaan me hier wat over vertellen. Wat kunt u vertellen over het Rad voor Fortuin hier?
3: Het Rad van Fortuin zijn we begonnen omdat we in het dorp hele mooie bloembakken hebben hangen. Maar die bloembakken zijn ontzettend duur en de ondernemersvereniging in Nieuw-Leuzen betaalt dat. En omdat het zo duur is, is er twijfel of dat kan blijven bestaan. En daar proberen we nu geld op te halen. Dus we hebben bij de standhouders, maar ook bij winkeliers in Nieuw-Leuzen, hebben we ontzettend veel prijzen opgehaald. En die verloten we nu, zeg maar. Mensen kunnen een loodje kopen van 1 euro en dan hopen we dat ze iets moois winnen. En als dat lukt, dan zijn die mensen blij. En wij hopen dat het daarmee lukt om de ondernemersvereniging een boost te geven. Dat ze bloembakken in ieder geval volgend jaar ook weer terugkomen.
2: En wanneer weten mensen dat ze in de prijzen vallen? Wanneer krijg je dat te horen?
3: We hebben eigenlijk twee verschillende systemen. Maar dat is ook afhankelijk van wat de rest van het programma is. Gisteren draaiden we echt aan het Rad van Fortuin. En zaten mensen hier te wachten. Zeg maar, dan hoorden ze meteen of ze wel of geen prijs hadden. Omdat we vandaag veel muziek hebben, zowel vanmiddag als vanavond op het podium, hebben we nu een mand met envelopjes. In die envelopjes zit een loodje en we hebben een tafel waarop alle prijzen staan. En zodat je kunt kijken of je een prijsje hebt gewonnen. Morgen wordt het waarschijnlijk weer het Rad van Fortuin. Ja. Ja.
2: En wat voor prijzen valt er hier allemaal te winnen?
3: Nou, eigenlijk wel heel veel. We hebben bladblazers, we hebben ruitenwisselvloeistof, een zak oliebollen, de puzzel van de gemeente. Heel veel verschillende cadeaubonnen van de kappers, van de kledingwinkels. Veel bedrijven die ondernemersbonnen uitgeven en verloten. Hubo heeft ook ontzettend veel prijzen beschikbaar gesteld met een zaag en lampen en lijmkits. Je kan het niet opnoemen bijna of het is er allemaal wel. En ook echt hele mooie kortingsprijzen. Dat je van de Bril, de opticien, daar kon je een bon krijgen van 50 euro. Weet je, echt wel heel mooi. Ja.
2: Nou Rick, zoals je hoort, kunnen mensen hier voor ieder wat wils, kunnen iedereen hier in de prijzen vallen.
0: Dus ik zou zeggen, ga er vooral heen. Het is hier bij de beurs in Nieuw-Leuzen. Daar kan je dus een loodje kopen. En wie weet heb jij een mooie prijs. En morgen dus weer met het Rad voor Fortuin. Kijk, Dajo, dankjewel hè.
2: Tuurlijk, geen probleem.
0: Gaan wij naar muziek toe. Dit is Roxette. Live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. Is het Fading Like a Flower.

Volgens mij heeft de muziek er een beetje moeite mee vandaag. Roxette hoor je in ieder geval Fading Like a Flower. En als hij er zin in heeft, dan gaan we dat toch even afspelen. Anders gaan we in ieder geval naar Taylor Swift doen, is ook leuk. Hij heeft echt helemaal geen zin in, hè? Dat is echt leuk.

0: Live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. En ik ben benieuwd, Dajo, hoe is het bij jou?
1: Nou Rick, ik wurm hier door de mensen heen, want het loopt echt hartstikke vol hier. Ik ben nu onderweg naar Studio Unic, daar gaan we zo een gesprekje mee voeren.
0: Oh leuk, leuk.
1: Ja, dus met een paar minuutjes dan gaan we horen wat hun allemaal te vertellen en wat hun hier doen.
0: Ik ben heel benieuwd, we gaan het zo horen. Dajo, tot zo.
1: Helemaal goed.

RTV 4 met Rita Ora en How to Be Lonely. Gaan we even kijken naar het weer. Het is een zonnige dag vandaag met zo'n 19 graden. Morgen starten we ook met zon. In de namiddag is het dan vanuit het westen kans op regen. En dan wordt het ongeveer een graad of 17 tot 21.

0: Pointer Sisters en You're the Jump for My Love bij RTV 4. We staan op de beurs in Nieuw-Leuzen. En waar die er ook is, is onze Dayo, onze verslaggever van dienst. Waar sta je?
1: Ja, ik sta hier bij twee bedrijven tegelijk. Ik sta bij Studio Flow en Uniek. En die zijn twee zijn samen interieurontwerpen en de inbouw. En we gaan eerst naar Uniek. Wat doet u? U bent net begonnen, hoorde ik. Wat zei?
2: Studio Flow. Ik ben van Studio Flow, ik ben Anja Huusen en ik sta hier 3 dagen op de beurs. Ik ben interieurontwerper.
1: En u vertelde net al dat u voor jezelf bent begonnen. Hoe is dat om het bedrijf te beginnen?
2: Ja, het is ten eerste heel spannend, maar ook echt ontzettend leuk. Dus ik kom namelijk vanuit de ouderenzorg en ik heb me helemaal om laten scholen. Dus ik ben net vers van school en ik denk ik ga gelijk voor mezelf beginnen. En dit is een mooi moment om hier te staan als startend bedrijf. Dus,
1: ja, en zo beurs, want het is natuurlijk ook best wel druk. Voor een beginnend bedrijf is dat ook fantastisch. Hoe is dat voor u?
2: Ja, nou, het loopt eigenlijk heel goed. Veel mensen zijn enthousiast en komen even langs. Dus tot nu toe ben ik blij verrast hoe het gaat. Ja.
1: En u heeft nu ook een samenwerking met Uniek en dat hun zijn interieurbouw. Die gaan we zo nog even spreken.
2: Ja, ik werk samen met Uniek. Die bouwt interieur en ik ontwerp dan. Ik ontwerp het en zij voeren het uit. Ja, dus het is een mooie samenwerking. Dus vandaar dat we hier ook samen staan.
1: Nou, dan gaan we nu naar Uniek. Zij ontwerpt het en jullie bouwen het in. Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, dat klopt. Vaak krijgen we een soort plan aangeleverd. En aan de hand van dat plan kunnen we het realiseren.
1: En ook jullie, eerste keer dat jullie hier op de beurs staan?
3: Ja, klopt inderdaad. We zijn nu ongeveer 2 jaar onderweg met ons bedrijf. Ik doe het samen met Jury. En even kijken hoe het allemaal loopt hier.
1: Nou, hartstikke mooi. En ik zag net ook al dat jullie flyeren zijn hier. Merk dat, want ik zie best wel veel geïnteresseerden hier. U merkt zelf ook wel dat het hier doorloopt?
3: Ja, het loopt zeker door. Dus ook, 's middags is er zijn er wat oudere mensen en we merken dat er 's avonds wat jongere mensen zijn en toch wel andere aanwas was. En dat gaat eigenlijk wel hartstikke goed. Ja, leuk.
1: Nou, top. Hey, heel veel succes op de beurs allebei.
3: Ja.
1: Top, u ook.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, dat klinkt als ook voor de startende ondernemers dat ze hier op een mooie plek staan, hè, Dayo?
1: Ja, zeker. Dat is een mooie kans dat ze hier met z'n allen kunnen.
0: Zo. Ja, precies. Dat denk ik ook. Hey, Dayo, dankjewel en we spreken je zo meteen weer.
1: Ja, tot.
0: Tot zo. En dit is Another 54 Ultra and Talk to You.

0: NTV 4 is waar je luistert. Live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. Van je Mark Ember.
1: And these are the days.
0: Daarvoor nog Mark Ronson, Bruno Mars en Uptown Funk. We zijn live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen. Tot en met 9 uur vanavond. Kom vooral deze kant op. Het is in Cultuurhuis De Spil in Nieuw-Leuzen. Daar maak je het gewoon zelf mee. En anders nemen wij jou hier mee. En dat doet onder andere onze verslaggever Dayo. Waar loop je op dit moment?
2: Nou, ik sta hier bij een stand waar ze zelfs shirts maken.
0: Shirts maken?
2: Oh, ja. Mevrouw, hoe gaat dat in zijn werk? Wat doet u dan precies?
3: Nou, ik heb 5 boeken vol met allemaal printjes. Plaatje met geloof voor volwassenen en voor kinderen. En heel veel plaatjes voor kinderen en volwassenen, als het leuk vinden. Je kunt zelf kiezen, shirt uitzoeken, hoodie uitzoeken. Zeg ik wil hem linksonder of ze kunnen zelf gewoon de plek bedenken wat ze leuk vinden. Soms kijken ouders zelf van wat ga je doen, maar ja, het is maak je eigen t-shirt, dus dan mogen ze dat gewoon maken. Dus dan, ja.
2: En hoe bent u op dit idee gekomen? Want dit hoor je natuurlijk, dit zie je niet veel.
3: Eerlijk? Ik bestelde al dat christelijke stickers, die plakte ik op mijn shirt. En toen heb ik volgens mij per ongeluk, heel slecht. Heb ik per ongeluk een keer volgens mij zoiets besteld, wat je dus op je kleding kon maken. En toen dacht ik, oh dat is leuk. En toen had ik heel veel gemaakt. En toen had ik zoveel, allemaal met bijbelteksten en toffe dingen, dat ik dacht van ja, ik wil ook eigenlijk gewoon voor andere mensen gaan maken. Dus had ik een heel kledingrek vol en toen dacht ik, ja en nu? Ik denk, nou, toen ben ik een beetje begonnen met markjes en nou ja, zo is het een beetje ontstaan.
2: En het bedrukken, hoe gaat dat in zijn werk? Is hier een apparaat?
3: Hittepers. Ik heb hittepers en dan heb de printjes, dat zijn DTF-printjes, die hechten door warmte. Dus als, als je een plaatje hebt met voetbal, dan bijvoorbeeld hier, I am a child of God. Evie die staat hier. Ik heb gisteren een hele mooie trui voor haar mogen maken. En die leg je dan, je legt de trui of het shirt leg je op de hittepers. Ga je eerst even voorpersen. Vervolgens leg je het printje, ga je meten dat hij goed zit, anders dan komt hij scheef natuurlijk. Kijk, met een smiley is dat niet zo erg, maar en dan pers je op 155 graden, 15 seconden, goed laten drogen, afkoelen bedoel ik. En dan haal je hem eraf, even napersen en dan heb je gewoon een mooie print erop staan. Dus dat is het.
2: Nou, super gaaf. Heel veel succes en hopelijk mag u nog veel printjes hier bedrukken.
3: Ja, dat hoop ik ook. Ja, super bedankt man. Yo.
0: Wat interessant. Heb jij, zie jij een leuk printje waarvan je denkt van dat lijkt me wel interessant?
2: Nou, ik zie hier wel allemaal smileys, wat natuurlijk leuk is. Ik zie zelf ook honden. Nou, dat vind ik zelf natuurlijk leuk. Maar misschien op een later moment kunnen we altijd nog een keer kijken. Hè?
0: Ja, dat is zo. Dat is zo. Moet je zeker even rondkijken. Dus ook hier op de beurs kan je eigen shirt laten drukken met een prachtig mooi patroontje. Hey Dayo, dankjewel hè.
2: Tuurlijk, geen probleem.
0: Het is RTV 4 en je kan dus stemmen op de RTV 4 Top 400. Dat is de lijst die we in december gaan uitzenden. En misschien dat je deze wel in je lijst zet. Van de Beatles, dit is Here Comes the Sun. Bij RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.

de Beatles. Toedoe, ja. Hij heeft er weer even geen zin in, dat is wel echt een beetje jammer. Maar

0: The Beatles bij RTV 4. Je hoorde Here Comes the Sun. Heerlijk hoor. Wat een mooie muziek. Hey Kelvin.
1: Ja Rick, goedemiddag.
0: Zometeen weer een nieuw onderweg met Kelvin. Hier gewoon ook live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
1: Tuurlijk. Je maakt het gewoon allemaal mee bij RTV 4.
0: Ja, daarom. Wat heb je zometeen allemaal in je programma zitten?
1: Nou ja, sowieso. Dayo, die we als verslaggever hebben natuurlijk. Hij gaat kijken wat er verder allemaal te doen is hier bij de beurs. En wat me eigenlijk al wel opvalt, het is namelijk dag 2. En het valt me op, iedereen komt langzaam een klein beetje tot leven.
0: Ja.
1: En iedereen komt ook een beetje langs onze studio, vraagt hoe en wat. Dus ja goed, als je iets wil vertellen, iets heel leuks, nou goed, kom lekker langs onze stand van RTV 4. Je mist ons eigenlijk niet, want je ziet ons gelijk vanzelf.
0: Precies, ik zit even te kijken. Ik ga even spieken op het bordje.
1: Ja.
0: Houd net een flightcase op. Volgens mij hadden we beurscent nummer 58.
1: Ja, klopt ja.
0: Oh, je hebt het onthouden.
1: Het staat ook echt op een heel onhandige plek. Dus ik had dat gisteren ook, dat ik echt moest kijken van waar zou het zitten.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Daar ongeveer.
0: Daarom. Ja, nee, dus beurscentje nummer 48, daar staan wij. Kom vooral langs, doe een verzoekplaatje. Kelvin draait het zo meteen voor je.
1: Absoluut.
0: Hebben we nu deze van Justin Bieber? I was

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Het zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan RTV 4 verkeer op dit moment. Er zijn 2 files. Ik begin op de N35. Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. En dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Jazeker, 2 flitsers op de A32 Heerenveen-Meppel tussen Steenwijk-Zuid en Meppel-Noord. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 13,4 en dan de laatste op de A37 Hogeveen-Duitse grens. Dus we knopen het Hogeveen naar de A28 richting Zwolle en Hogeveen-Noord. En daar wordt dan geflitst bij hectometerpaal 0,2.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
0: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
7: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Calvin.
2: Dag 2 van de beurs in Nieuw-Leuzen, live vanuit Cultuur Huusterspeel. Je maakt het allemaal mee hier bij RTV 4. Maar nu BB&Q Band.

Band en On The Beat hoor je bij RTV 4. Een hele goede middag. Dag 2 van de beurs in Cultuurhuis De Speel. Onderweg met Kelvin is er live bij. Tot 6:30 even een kleine dienstmededeling. Normaal hoor je Onderweg met Kelvin tot 7:00. Maar vandaag tot 6:30. En dan vanaf 6:30 dan neemt hij Jeffrey Hoekman het over. Maar zover is het nog niet. Nee hoor, we gaan gewoon door met Onderweg met Kelvin. Zometeen gaan we overschakelen naar onze verslaggever Dajo Roelofsen. Die is daar live te vinden op het, in de Cultuurhuis De Speel. Zeg maar. Wat maakt hij allemaal mee? Wat gebeurt er allemaal? Kortom, je hoort het allemaal hier bij RTV 4. En als je nou zo zegt van ja, weet je, ik ben hier in de buurt van Nieuw-Leuzen en ik wil gewoon langskomen. Dat kan natuurlijk ook en dat is nog veel leuker. Kom gewoon lekker langs bij onze stand. We zijn te vinden bij, ik ga toch aan de achterkant kijken. Waar zijn wij te vinden? Oh, 58, stand 58. En dan komt het helemaal goed. Verder ook nog goede muziek, Ellen Langley zometeen. En nu The Roots en The Seeds hier bij RTV 4.

0: Ja, country muziek wordt er steeds meer in. En dat is toch wel het levende bewijs dat dit nummer dat is, hoor. Ella Langley hoorde je. Zo, haha, lekkere tongbreker in Houston, Texas. Hoor je bij RTV4 in onderweg met Kelvin live vanuit Cultuurhuis de Speel in Nieuw-Leuzen. Ik zit hier bij de RTV4 stand. Alleen, nou goed, er is iemand die een beetje rond gaat lopen. Een beetje gaat kijken hoe de sfeer is. En daarvoor is de enige echte Dayo. Dayo, hoe is de sfeer bij jou momenteel?
1: Nou, het is, loopt behoorlijk vol hier. En zonder de bezoekers is het hier natuurlijk ook niks. En ik heb hier nu een bezoeker gevonden. Mevrouw, wat vindt u van, wat doet u hier op de beurs?
2: Gewoon even rondkijken, een beetje informatie verzamelen voor misschien toekomstige projecten. En het is nooit verkeerd om wat extra informatie over de verschillende bedrijven die hier hun stand hebben in te winnen. Want ja, het is... Het wordt georganiseerd, dus dat is, het is een mooie gelegenheid om kennis te kunnen vergaren hier op deze beurs.
1: En tussen ons heeft u al hier wat lekkers kunnen vinden, want er is hier genoeg te eten natuurlijk.
2: Ik ben al schromelijk verwend met de heerlijke chocola en kikkers en muizen. Ze hebben overal wel wat lekkers staan.
1: U gaat nu gewoon nog rustig een rondje lopen. Waar bent u nog eens naar op zoek? Bepaalde bedrijven die u interesse hebben hier?
2: Nee, ik ben niet echt ergens naar op zoek. Maar het is gewoon even leuk even rondlopen en kijken wat er allemaal te doen is op Nieuw-Leuzen.
1: Nou ja, de dag is nog jong, dus u heeft nog de tijd. Mevrouw, heel veel plezier.
2: Dank u wel. Jij ook. Fijne dag.
0: Nou, ik hoor het al. Ze heeft de tijd van haar leven. Ik hoor het al.
1: Ja, nou, ze hebben hier genoeg te eten in ieder geval. Dus tot 9 uur komen ze hier wel rond.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook wij ook. Want ja, wij staan hier ook nog tot 9 uur. Dus ja, dan moeten we toch wel even wat lekkers te knabbelen hebben natuurlijk.
1: Nou, daar ontkomen we hier niet aan in ieder geval. Dus dat komt helemaal goed.
0: Kijk, helemaal super. Dayo, hartstikke bedankt. Zometeen schakelen we weer bij je terug. Jazeker. RTV4 live vanuit Cultuur. Huus de Speel met zometeen ook nog Prince. Most beautiful girl in the world. En nu Clemmy Fisher en Love Change hier bij RTV4.

Ook weer zo'n lekkere tijdloze plaat. Love Change Everything hoor je hier bij RTV 4 live vanuit Cultuurhuis, de speel in Nieuw-Leuzen. En ik zit een beetje om me heen te kijken. Gisteren hadden we natuurlijk de eerste dag. En ik merkte toch aan de eerste dag, en ik merkte het ook bij mezelf, ik moest een beetje inkomen. Een beetje kijken, wat kan ik verwachten? Welke mensen zijn er allemaal? Iedereen was nog een beetje aan het kijken van, ja, wat kan ik verwachten? En zo eigenlijk een beetje als je op schoolkamp bent eigenlijk. Dat je dan met een groep gaat en dat je dan denkt van, joh, hè, wat gebeurt er allemaal? Wie kan ik verwachten? Heel veel emotie, dat is vooral het allerbelangrijkste in ieder geval. Maar goed, in ieder geval, het is dag 2. Iedereen is een beetje gesetteld. Iedereen die heeft het naar zijn zin en blije, vrolijke mensen. Ik bedoel, er was net een kind die liep hier voor de studio. Dat volgens mij niet naar zijn zin, want is dat te huilen. Nou goed, weet je, kortom, dat soort dingen, dat zijn er allemaal te vinden in ieder geval. En zometeen is het tijd voor de NOS Headlines. Ook krijg je van mij het weer en verkeer van dit moment. En eerst is dit Prince. Ook zo'n fijne klassieker is dat en zo. Misschien ken je wel zo'n iemand, een most beautiful girl in the world. Ah, het zou kunnen in ieder geval. Dit is Prince hier bij RTV 4.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen drie jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
1: Kijk, top, dankjewel dan RTV 4. Weer vanmiddag is het licht bewolkt. Met veel zon door de wat hoge sluierwolken heen. Er waait een matige zuidwestenwind. Het wordt zo'n 18 of 19 graden. Morgen start met wat zon en een matige aantrekkende zuidwestenwind. Die toch wat warme lucht voert van 17 tot 19 graden. Ja, en het viel mij ook al op. Ik had een jasje aan vandaag, maar dat hoefde eigenlijk helemaal niet. Want het was super warm was het in ieder geval. Maar goed, dus dan weet je dat ook voor morgen 17 tot 19 graden. En dan kijken we even naar de situatie op de weg op dit moment. Op deze donderdagmiddag. Het is natuurlijk toch herfstvakantie, dus het is toch wat rustiger op de weg dan normaal. Begin op de N35 Zwolle Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 19 minuten vertraging. Dan de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Zuid en Kampen-Noord. Moet ik goed zeggen. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En er wordt ook nog geflitst op de A1. Dat is Apeldoorn-Hengelo. Tussen afrit Voorst en Deventer op hectometerpaal 95,7. En op de A28 Groningen-Zwolle tussen Staphorst en afrit Nieuw-Leusen. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 106,2.
2: Punten. RTV 4.

0: Dit is nou echt zo'n plaat als je dan bijvoorbeeld midden in de nacht in de auto zit. En dan lekker over de snelweg rijdt of gewoon een weg helemaal leeg. En dan die ene soundtrack. En dit past er ongelooflijk goed bij. Je hoorde Fleetwood Mac en Hold Me. En we gaan overschakelen naar onze verslaggever Dayo op dit moment. Want je hebt alweer iemand gevonden. Je bent lekker bezig.
1: Ja, nou ja, er is hier ook genoeg te beleven. Ik sta nu bijvoorbeeld bij SV Nieuw-Leuzen, de voetbalvereniging van Nieuw-Leuzen. En ik hoor net dat ze vanavond een bekerwedstrijd gaan spelen. U kunt daar meer over vertellen.
2: Ja, de bekerwedstrijd, dit is een KO-wedstrijd. Wie er wint, die gaat door. En we spelen tegen Hato Heijn. En dat is om 8:15. En ik ga natuurlijk kijken, want ik sta hier tot 17:30. Dus...
1: Ja, en jullie staan hier. Wat is jullie doel hier op de beurs?
2: Nou ja, het is in principe eigenlijk een beetje goodwill. We willen ons laten zien, profileren dat wij de club zijn uit Nieuw-Leuzen. En we proberen natuurlijk een beetje de jonge aanwas een beetje bij ons te kunnen trekken. En dat doen we door middel van een balgooispelletje. En zo willen we eigenlijk jonge aanwas weer aantrekken.
1: Ja, want ik zie inderdaad achter mij staan er allemaal blikken. Dat, wat voor activiteit is dat? De jongeren kunnen hier dan blik gooien?
2: Ja, we hebben twee groepen, zeg maar tot en met 8 en van 9 tot en met 12. Nou, en degene die de meeste blikjes omgooit mag 6 keer gooien. Nou, dan schrijf ik dat op. En de winnaar van de dag die krijgt dan een mooie voetbal van Nieuw-Leuzen. Leren voetbal van Nieuw-Leuzen.
1: Super, ik wens u nog heel veel plezier. Ik ga u ook niet lang ophouden, want u moet wel op tijd zijn op de voetbalwedstrijd natuurlijk.
2: Zo is het. Hey, dankjewel.
1: Geen probleem.
0: Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat je wel op tijd bent in ieder geval.
1: Ja, dat zeker. Hè? Dat moet wel. Voetbalwedstrijd mag je niet missen.
0: Dat is zeker. Hey Dayo, ik heb trouwens nog iets leuks voor je.
1: Nou.
0: We hadden net buiten de uitzending hadden wij het net een beetje over Nederlandstalige muziek. En ik heb voor jou nu klaarstaan André Hazes en Zeg maar niets meer.
1: Nou hier, dat zijn de platen. Je hebt een dag weer gemaakt, Kelvin.
0: Nou kijk, dat is in ieder geval goed om te horen. Dus Dayo, speciaal voor hem. André Hazes, Zeg maar niets meer, zijn lievelingsplaat bij RTV 4.

0: 4.
1: Onderweg met Kelvin en Four Seasons. Oh, what a night. We gaan naar onze verslaggever Dayo voor wat sfeer en beleving.
2: Jazeker, we zijn er nog steeds, Kelvin.
1: Nou, dat is mooi. Waar sta je nu op dit moment?
2: Ik sta nu bij Ambachtelijk Vechtopbrouwerij en de makelaars hier. En ik heb hier een bezoeker uit Volenhoven. Komen ze helemaal uit naar hier naar Nieuw-Leuzen toe.
3: Dat is pak een beetje 20 minuten.
2: Ja, maar mevrouw, wat doet u hier?
3: Wij komen hier omdat mijn schoonzoon een makelaarskantoor heeft hier in Nieuw-Leuzen. En daar gingen we kijken.
2: Ja, en uw zoon die staat hier dus ook in een van de hallen?
3: Ja, klopt, ja.
2: En wat vindt u ervan dat zulke beurzen worden gegeven? Hoe belangrijk is dat?
3: Nou, ik vind het heel belangrijk, want je ziet hier echt wat er allemaal in Nieuw-Leuzen is. Ik kijk mijn ogen uit.
2: En heeft u zelf ook al, want er is natuurlijk ook heel veel te eten en te doen, heeft u zelf hier al activiteit meegedaan?
3: We hebben klompen geverfd bij de makelaar.
2: Nou, voor uzelf?
3: Ja, nou ja, ik zet ze buiten neer hoor, want ik ga niet op klompen lopen.
2: Nou, mevrouw, heel erg bedankt voor uw tijd en heel veel succes.
3: Oké, succes hè?
1: Nou, dat klinkt in ieder geval goed, Dayo, dat zeker.
2: Ja, de klompen die zijn hier allemaal geverfd. Misschien moeten wij dat zelf ook maar doen.
1: Ja, oh, dat is ook... Oh, dat nou, ik heb een leuk idee, namelijk de RTV4-klomp. Dat is misschien wel een goed idee.
2: Ah, die is wel uniek.
1: Ja, nee, dat is zeker. Dan kunnen mensen dan kans maken, zeg maar. Hey, Dayo, we komen zo meteen weer bij je terug.
2: Helemaal goed.
1: En ondertussen is dit Toto.

0: RTV4. Onderweg met Kelvin. Live vanuit Cultuurhuis de Speel in Nieuw-Leuzen. We gaan overschakelen naar onze verslaggever op dit moment. En dat is Dayo. Dayo, je hebt weer iemand aan de mouw getrokken, of niet?
1: Ja, zeker. Loop hier nog genoeg mensen rond die graag wat willen zeggen. Dus daar zijn we weer. Meneer, met wie bent u hier?
2: Ik ben hier met mijn schoondochter.
1: Uw schoondochter. En waarom, u zei net al tegen mij, uw zoon staat hier.
2: Ja, mijn zoon staat hier als Beter Boer en Erf. Als maker Dee Spans uit Nieuw-Leuzen.
1: Oké, maar hoe bevalt het u hier de beurs?
2: Ja, wel goed. Er is veel aan te bieden, dus mooie beurs.
1: En waarom vindt u het belangrijk dat er zoveel reclame en dat er zulke beurzen zijn?
2: Ja, dus ik denk voor de lokale ondernemers is het zeer belangrijk om een product te kunnen verkopen, zeg maar. En om dat aan te bieden.
1: En voor uw zoon, want die spreekt u natuurlijk ook, hoe bevalt hem het?
2: Ja, ik denk wel goed. Hè. Natuurlijk, ze bieden je zoon niet aan, je moet mijn huis verkopen. Maar het is toch een stukje reclame voor in de buurt. En ja, en misschien ook wel wederom andere plaatsen die als hier ook terechtkomen.
1: Nou, super. Meneer, ik wens u nog heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval goed, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, de meneer die loopt hier allemaal rondjes en die is lekker op pad.
0: Kijk, nou, dat is in ieder geval hartstikke mooi. Goed, zometeen naar het nieuws van 5 uur ga je denk ik ook nog verder op pad, of niet?
1: Ja, zeker. We hebben nog genoeg mensen te spreken. Ook nog genoeg stands, dus dat komt helemaal goed.
0: Kijk, helemaal super. Dan schakelen we zometeen naar jou verder, Dayo. Cultuur is de Speel, daar zijn wij nog tot en met morgen te vinden. En dat was sowieso één groot feest. Dus mocht je nou zoiets hebben van, ik vind het leuk om hier langs te komen, dan zou ik dat zeker doen. Cultuurhuis de Speel in Nieuw-Leuzen. En anders kun je het gewoon lekker volgen op RTV4. Anders op TV, RTV4, Noos TV. En anders via Twitch. Twitch.tv/RTV4 Radio. Ze

naar TV4 met Suzanne en Freek en Weg van Jou. En in december dan beginnen we weer aan de RTV4 Top 400. En nou goed, ik heb vanochtend gestemd op de RTV Top 400. En dit nummer staat er sowieso op mijn lijstje. Suzanne Freek en Weg van Jou. Dus als je wil stemmen, dan kan dat van RTV4 stem.rtv4.nl. Als je wil stemmen op de RTV4 Top 800. En dan hoor je alle liedjes voorbij komen in de mooiste hitlijst van de regio, zeg maar. Zo meteen naar nieuws van 5 uur. Gaan wij nog overschakelen. Verslaggever Dayo. Verder goede muziek van onder andere Peter Gabriel ook nog. En nog heel veel meer. En nu Procol Harum hier. Omburg. Heerlijk. Even een goede plaat hierbij. RTV4. Heerlijk. Lekker genieten zou ik zeggen.

0: 4. Onderweg met Kelvin. RTP 4.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV 4, verkeer op de A50 Arnhem-Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A50 Apeldoorn-Emmeloord tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 5 minuten. Dan N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierden-West. 3 kilometer en 2 minuten. N36 dan om een Almelo tussen Almelo Noord en Wierden. 4 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan de laatste. En die is dan gemeld op de N50 Emmeloord Zwolle. Tussen Ens en Kampen-Zuid. 5 kilometer en 4 minuten vertraging.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leuzen.
7: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Calvin.
3: Vanuit Cultuur Huus de Spil. Zometeen Peter Gabriel, ook nog Hurry Lewis aan de nieuws. Oh ja, Peter Gabriel komt er nu aan. Haha, Sledgehammer.

0: Huey Lewis and the News. En je hoorde Hard and Soul. Een hele goede middag. Je luistert naar Onderweg met Kelvin tot 6:30 vandaag. Hier vanuit de beurs in Nieuw-Leusen. En dat is allemaal in de Culturenhuis de Speel. Mijn naam is Kelvin Putter. En goed, we hebben hier de hele dag al verslaggever Dayo op, rond de beurs lopen. En we gaan eens eventjes kijken hoe het met hem gaat. Dayo, waar sta je nu? Ik hoor iets met... ik ga het tipje van een... Iets met een grammofoon, toch?
1: Iets met een grammofoon, zeker. Ik sta hier in de wereld van de platen bij het Grammofoonmuseum Nieuw-Leusen. Het zijn hier allemaal oude plaatspelers, oude platen. En de meneer hier die kan mij er van alles over vertellen. Wat is het Grammofoonmuseum? Wat laten jullie allemaal zien?
2: Vanaf 1895 eigenlijk, het begin dat de muziek voor het eerst geluid opgenomen kon worden. En dat je het weer kon geven, zodat mensen zichzelf terug konden horen. En dat was toen natuurlijk nog nooit eerder gebeurd. In 1800 praat ik dan, hè? 1890. En vanaf dat moment, tot en met de 70e jaren, 80e jaren, staat in het museum apparatuur over de hele periode. Een hele tijdlijn. En er kan ook een deel van gedemonstreerd worden. Wat echt werkt. Het meeste werkt wel echt.
1: Ja, want u heeft er nu twee meegenomen. Ja. Zijn dit... wat voor apparaat zijn dit? Want u vertelde net dat dit de eerste zijn zonder stroom.
2: Dit is een koffergrammofoon. En koffergrammofoons die zijn in de 20e jaren, daar zijn ze ermee begonnen. Toen had iedereen nog geen elektriciteit in huis. Dus toen werd het... De apparaten die hadden alleen nog maar een veer die opgewonden moest worden. En daardoor ging de draaitafel draaien en kon de muziek weergegeven worden. Maar deze is van 1939 en dat is een van de eerste met een elektromotortje die de draaischijf aandrijft. Zodat je in ieder geval niet meer hoeft te slingeren. Maar het geluid op zich, dat wordt nog helemaal akoestisch weergegeven zonder versterking. Dat zijn... wel een beetje uniek apparaten nog. Er zijn er niet zoveel van met een elektromotor.
1: Nee. En zoals de jeugd tegenwoordig, die luistert ook steeds meer weer vinyl. Hoe vindt u dat? Dat dat weer een nieuw leven krijgt?
2: Ja, dat is geweldig natuurlijk. Het is een heel andere belevenis dan dat je zit te streamen met je computer of noem maar op. Ja, tegenwoordig kun je overal mee streamen. Je ziet een plaat en je moet wat doen voordat er muziek komt. En ja, dat is toch een andere belevenis. Het geluid is anders. Die hoeft niet altijd beter te wezen. Maar de meeste kinderen van 10 jaar en jonger, die weten niet eens wat een grammofoon is.
1: Het is inderdaad zeker een aanrader om hier een kijkje te nemen. Want je ziet hier allemaal platen, de oude plaatspelers. Het is heel mooi om te zien.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval hartstikke mooi. Dayo, waar ga je zo meteen nog allemaal naartoe? Want volgens mij, welke dingen heb je nog niet gezien bij de beurs?
1: Wat heb ik nog niet gezien? er valt hier nog genoeg te zien. Ik denk dat ik straks ook maar eens even bij de eetkamers ga kijken. Want ja, het begint ook wel eetstijd te worden. En dat is een goed excuus voor mij om daar dan even een kijkje te nemen.
0: Nou, dat is zeker waar. Want het is sowieso, wat jij zegt, het is bijna etenstijd. En ja, dus toch een beetje kijken van ja, wat is nou lekker om hier te eten bij de bus?
1: Dat zeker. Dus daar gaan we nu eens even naar op zoek.
0: Kijk, helemaal super. Dankjewel, Dayo. Zometeen schakelen.

0: RTV4, daar luister je naar. Jazeker, vanuit de beurs, absoluut. En nou goed, we gaan even overschakelen naar onze verslaggever. En dat is Dajo. Dajo, je gaat eventjes op zoek naar iets lekkers.
1: Nou ja, ik zei er al tussen twee kramen in. Bij de banketbakker en bij de catering. Ik ga even kijken als ze mij wat willen vertellen. Ze rennen al hard weg, zie ik.
0: Dus ze rennen al hard weg. Oh jeetje. Ja, dus ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Ik denk dat dit een heel ding is. Goedenavond. Ik bij niet. Mag ik? Nee.
0: Nee.
1: Nee, ik ben hier verslag aan het doen.
0: Ja. En, wij de leukste radiozender.
1: En, ja, van de leukste radiozender. En wij wouden hier even kijken met eten. Wat staat er vanavond op menu?
2: Nou, het ligt eraan. Uit de foodtruck of uit het buffet?
1: Uit de foodtruck, wat leveren jullie hier?
2: We hebben lekker een broodje met pulled chicken met barbecue saus. We hebben een broodje hamburger waar je zelf allemaal dingen op kan doen. Nog een broodje hotdog wat heel lekker is en lekkere poffertjes.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed. En jullie mogen hier de komende 3 dagen staan jullie met het hele team?
2: Ja, we staan met het hele team hier in 3 dagen. Keuken en bediening en we maken er gewoon wat gezelligs van.
1: Nou, dat klinkt heel goed.
2: Ja, toch?
1: Nou, heel veel succes.
2: Ja,
1: en,
2: dankjewel.
1: Tot ziens.
0: Nou, in ieder geval zo'n broodje pulled pork, dat klinkt best wel goed in ieder geval.
1: Nou, ik krijg er al best honger van.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen in ieder geval. Daar goed, zo meteen schakelen ze weer naar je toe, Dajo.
1: Ja, helemaal goed.
0: En je luistert naar RTV4 live vanuit de beurs in Nieuw-Leus, Cultuurhuis de Speel. Tot met morgen is nog de beurs. Allemaal verschillende ondernemers uit de regio. Die hebben daar een stand en die proberen dan eigenlijk hun product te verkopen. En dat lukt ook eigenlijk een klein beetje. En dat is ook hartstikke leuk. En het leuke is ook, iedereen is blij, iedereen is ook gezellig. Dus dat komt in ieder geval helemaal goed. Ja, en wat leuk is namelijk, we zitten hier nog tot vrijdag. Als je wil langskomen, dan kan dat hartstikke leuk. We zijn er nog te vinden.
3: Stand 58.
0: Stand 58. Dat klopt inderdaad, stand 58. En dan komt het denk ik helemaal goed, denk ik.

Bruno Mars en On My Soul hoor je bij RTV 4 live vanuit de beurs in Nieuw-Leuzen. We zijn er nog in ieder geval tot en met morgen 9 uur. En ook vandaag tot 9 uur zijn we er te vinden. Sowieso schakelen we zo meteen over naar verslaggever Dayo. Want die gaat kijken wat allemaal gebeurt rondom de beurs. En dat is best wel veel trouwens. En ik heb al gehoord iets met eten. Want het is natuurlijk etenstijd en de buikers moeten wel goed gevuld worden. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Dat is één ding wel zeker, die CBR TV4. Nu Wang Chung, everybody, have fun tonight. Nou, dat komt wel goed hoor. Zeker vanavond, ook morgen. Ook op de zender, Jeffrey Hoekman tot 9 uur, van 6:30 tot 9.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Jaar 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. Zo willen de partijen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.
1: RTV 4 weer op dit moment. Nou goed, vanmiddag is het licht bewolkt met veel zon. En door de wat hoge sluierwolkers heen waait een matige zuidwind. Het wordt zo'n 18 of 19 graden. Morgen start met wat zon en tot de matige aantrekkende zuidwestenwind. Door de aanvoer van warme lucht kan het zo'n 17 tot 19 graden worden. Dus best wel warm. Dus hou er even rekening mee als je morgen op pad gaat. Dat je in ieder geval niet je te heel warm kleedt. Dat is dan weer niet zo handig, zeg maar. Absoluut niet. RTV 4 verkeer. Ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk herfstvakantie. Dus het is, je zou denken van nou, het is lekker rustig. Nou, ik kan je vertellen, dat valt vies tegen. A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Borne-West. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan de A50 Apeldoorn en Meloord tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Vierde-West. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan N36 om een Almelo tussen Adorp en Wierde. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid. 4 kilometer en 7 minuten vertraging in de laatste. En die is dan weer te vinden op de N307. Dat is Lelystad-Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N50. Op dit moment 3 kilometer en 4 minuten vertraging.
2: Kelvin Punter.

0: White Town, You're a Woman, hoor die bij RTV 4. Live vanuit Cultuurhuisspel in Nieuw-Leuzen. Heeft alles te maken met de beurs daarvan. Ja, absoluut. Dat is één ding wat zeker is. We zijn hier nog te vinden sowieso tot de klok van 9 uur vandaag en ook morgen. En wie we ook als verslaggever op dit moment hebben, dat is Dayo. Want het is natuurlijk bijna etenstijd. Dayo, je hebt iemand gevonden, hè?
1: Ja, zeker. Ik zit hier bij de horecagelegenheden. En hier zit een mevrouw die is lekker aan het genieten van een bal gehakt. Mevrouw, hoe is het eten hier?
2: Ja, dat is heerlijk. Een lekkere bal gehakt.
1: En wat doet u zelf op de beurs?
2: Nou, gewoon een beetje rondkijken. Inderdaad, lekker eten en drinken. En voor de gezelligheid.
1: En hoe vindt u de sfeer hier?
2: Ja, het is gezellig, tot nu toe. Alle standhouders zijn heel vrolijk, dus het is echt leuk.
1: En zelf, u komt, waar kwam u nou vandaan, zei u?
2: Uit Staphorst.
1: Uit Staphorst. En hoe bent u zo bij gekomen dat hier een beurs in Nieuw-Leuzen is?
2: Omdat wij ook de maskramen krijgen.
1: Ah, dus dan toch even kijken hoe dat hier gaat.
2: Precies, klopt.
1: Nou, eet smakelijk en veel plezier.
2: Dankjewel.
0: Dayo, ik heb het heel even gemist. Wat was ook alweer aan het eten?
1: Ja, ze is aan het genieten van een bal gehakt.
0: Oh, een bal gehakt.
1: Een bal gehakt met mayo. Dat hoort er wel bij natuurlijk, hè?
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Sowieso, kijk, een bal gehakt is lekker. Maar dan met een klein beetje mayo. Ook weer niet te veel. Want anders wordt het zo'n natte bal, om zo maar te zeggen. Dan is een klein beetje mayo en dan is het top.
1: Ja, of satésaus, hè? Dat is er ook lekker bij.
0: Oh ja, dat is ook weer zo natuurlijk. Dat is ook weer zo. Even kijken, Dayo, waar ga je zo meteen heen?
1: Nou, waar ga ik zo meteen heen? Ik denk dat ik zo nog maar even de andere hal induik en daar nog even kijken of daar nog wat te beleven valt.
0: Dat is een goed idee, dan komen we zo meteen bij je terug.
1: Helemaal goed.
0: Dat was dus Dayo, die een bezoeker aansprak, die lekker aan het eten is trouwens. En je merkt het wel een klein beetje bij de beurs, het eten staat een beetje rustig. Nou ja, mocht je ook aan het eten zijn terwijl je luistert, eet smakelijk of als je dat moet maken. Veel succes, dat doe je met de muziek van RTV 4 met Uluf. Even zo'n classic. En Maria.

0: RTV 4 onderweg met Kelvin live vanuit Cultuurhuis Speel Jorden en Maria van Luf. We gaan overschakelen naar onze verslaggever Dayo. Dayo, ja, bij wie sta je?
1: Nou, ik sta hier tussen de traptrekkers, bladblazers, noem maar op. Dus daar gaan we nu horen. Waar staan wij nu?
2: Bij Ege in de Kaart in Nieuw-Leuzen op de stand.
1: En waar staan jullie voor? Wat voor bedrijf zijn jullie?
2: Wij zijn een landbouwmechanisatiebedrijf die een grote reparatieafdeling hebben. Een groene vakwinkel met machines, tuinenparkmachines, gereedschappen, van allerlei dingen voor de boeren en de buitenlui.
1: En is dit jullie eerste keer hier op de beurs?
2: Nee, wij staan hier al vaak op de beurs.
1: Ja. En hoe bevalt dat? Merken jullie ook dat de klanditie, gewoon de sfeer hier, hoe is dat allemaal hier?
2: Het zijn heel veel bekende gezichten die even een praatje komen maken eigenlijk. Dus je kunt niet zeggen één op één dat er heel veel mensen direct zeggen van hey, ik heb je gezien op de beurs, we gaan naar de winkel. Dit is nog even afwachten.
1: Ja, en zoals de opkomst van vandaag?
2: Het is lekker druk, dus het loopt mooi door. Dus een gezellige beurs.
1: Ja, en u gaat zo ook even hier bij de catering even een hapje eten?
2: Ja, nee, ik eet hier even. Ik eet hier.
1: Nou, heel veel succes nog en veel plezier natuurlijk.
2: Ja, dankjewel.
0: Oh ja, Egeet en Katia, dat ken ik. Ja, die maken ook reclame bij ons op de radio.
1: Oh?
0: Jazeker, dat is die commercial hoor je regelmatig voorbij komt. Deze fantastische zender.
1: Nou, zo leer ik ook nog eens wat.
0: Ja, nou precies, dat is ook wel weer zo. Dayo, we schakelen zometeen weer naar je toe. En dankjewel.
1: Helemaal goed, geen probleem.
0: Je luistert naar RTV4 inderdaad, live vanaf de beurs inderdaad, ja. De beurs, cultuur, Huusterspeel in Nieuw-Leuzen. En wat ik al zei, ik zeg het, ja, ik blijf het heel vaak zeggen. Maar als je langs wil komen, kom lekker langs. We staan hier nog tot 9 uur. Stand 58. Toch nog een beetje goed onthouden. Stand 58. Dan is dat helemaal goed. Maar nu Snow Patrol. Leuk nummer als je ooit in het huwelijk treedt. Jazeker. Eén ding wat zeker is. Just say yes. RTV 4.

René Vroeger en alles kan een mens gelukkig maken, hoor je bij RTV 4. Onderweg met Kelvin, live vanuit Cultuurhuis de Spil in Nieuw-Leusen. En het leuke is, we staan er nog morgen. Staan we tot 9 uur en vandaag ook nog in ieder geval. Dus dat is sowieso één groot feest. En ik moet eerlijk zeggen, ik merk al een klein beetje dat het hier best wel rustig is. Iedereen is ook een beetje, alle standhouders die zijn op dit moment aan het eten. Het is ook een beetje etenstijd. En ik heb zo'n vermoeden, mijn glazen bol die zegt dat het vanavond heel erg druk gaat worden. Nou, absoluut. Dat is één ding wat zeker is. Dus dat kortom, als je vanavond nog niks te doen hebt, kom gezellig langs Cultuurhuis de Spil. En dan maak het gewoon allemaal mee. Ontmoet verschillende bedrijven, verschillende andere mensen. En natuurlijk ook wij van RTV4. En dat is ook wel hartstikke leuk. En nu Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. En ook nog ABBA en Ring Ring. En dat allemaal voor het nieuws van 6 uur. Als je zin hebt om even lekker te dansen, uit je dak wil gaan, doe dat vooral.

0: zometeen meer. Onderweg met Kelvin. RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. Autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: RTV 4 Verkeer. En ik heb goed nieuws voor je, want er is 1 file. En die is dan gemeld op de A35 Almelo-Duitse grens. Tussen Enschede West en Enschede Oost. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En ik zit gewoon te kijken. Het is gewoon... Er zijn gewoon geen files meer. Wat een feest.
5: Scherp zien. Zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
8: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
0: RTV 4, live vanaf de beurs in Nieuw-Leusen.
10: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Kelvin.
4: Live vanuit de beurs in Nieuw-Leuzen. Zometeen hebben we ook nog verslaggever Dairo op pad zometeen. En nu Prince en 1999.

0: hier zijn heel veel versies van gemaakt. Onder andere ook Erik Messi met Zonder Jou. En dat is ook wel een hele mooie. Zowel Erik Messi Zonder Jou als deze Vrijheid hoor je en Every Time. Een hele goede avond. Je luistert naar Onderweg met Kelvin live vanuit Cultuurhuisterspeel in Nieuw-Leusden. En mocht je aan het eten zijn, eet smakelijk. Met de allerbeste muziek van RTV4 gaat het helemaal goed komen. Tot 6:30 hoor je mij en dan is het de beurt aan Jeffrey Hoekman. Normaal gesproken hoor je hem elke vrijdagavond tussen 9 en 11. En dat gaat morgen ook weer het geval zijn. Dat is alles meest. Jawel, dat komt zo goed. We gaan even overschakelen naar een van onze verslaggevers. En dat is Dayo.
1: Ja, hallo.
0: Waar ben jij op dit moment?
1: Nou, ik sta hier in de tweede helft. Want ik zag allemaal gele vliegenmappers. Ik dacht, waar komt dat toch vandaan?
0: Gele vliegenmappers?
1: Gele vliegenmappers, maar die horen bij Klok Dakkapelle. Zeg, wat voor bedrijf zijn jullie?
2: Nou, zoals je zegt, Klok Dakkapelle. Wij zijn producent en leverancier van dakkapellen. Doen wij zowel particulier als in de zakelijke markt. Wij staan hier om onze naamsbekendheid natuurlijk, zeker in Nieuw-Leusden, om die verder uit te breiden. En iedereen te laten zien wat we kunnen.
1: En vanwaar die vliegenmappers?
2: De vliegenmapper, zoals er al zegt, sla je slag bij Klok. Koop je dakkapel bij Klok, dan is het altijd goed. Dat is eigenlijk de slogan.
1: Nou, ik denk dat dat wel goed tot z'n recht komt, want ik ben net al door kinderen die liepen al langs met al die vliegenmappers. Dus volgens mij werkt dat goed.
2: Daar zijn ze voor. En het ballonnen zijn ook natuurlijk gratis mee te nemen. Kinderen lopen ermee, dus mooie reclame voor ons.
1: En de drukte, is het, valt het u mee, valt u tegen?
2: Om eerlijk te zijn ben ik hier net, dus ik heb er niet zo heel veel gezien. Maar ik hoor dat de loop goed is.
1: Ja. Nou, dat is fijn. Hierna nog één dag en dan tot de volgende dan weer.
2: Gaan we doen.
1: Helemaal goed. Succes.
2: Dankjewel. Jij ook succes.
0: Nou, dat klinkt in ieder geval goed. Heb je zelf al een vliegenmapper gescoord, Dayo?
1: Nee, we hebben het wel aangeboden. Maar ik zie ook nog pennen, flyers. Daar komt hij al aan.
0: Oh, kijk. Ja. Dat is heel goed in ieder geval.
1: Ik kom zo bij je terug met een vliegenmapper. Dus dat komt goed.
0: Dat vind ik hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dat was dus Dayo. Maar eerst wil ik het met je over iets heel anders hebben. Jazeker, want... Gisteren zijn de stembussen opengegaan voor de RTV4 Top 400. Van 4 tot en met 6 december hoor je namelijk de populairste platen die je allemaal hoort in die mooie hitlijst, zeg maar. En als je wil stemmen, dan kan dat stem.rtv4.nl. Wat zijn jouw favoriete platen? Stem, en dat kan heel simpel via stem.rtv4.nl. En je hoort dan van 4 tot en met 6 december de 400 populairste platen van dit moment. En ik vind het wel leuk, aan elk hitlijstje zitten zeg maar verschillende nummers zeg maar aan verbonden. De een houdt juist weer van een beetje oude muziek, de ander weer van nieuwe muziek. Maar één nummer die bij mij altijd op nummer 1 staat, dat is toch wel deze van de Goo Goo Dolls. Dat is een nummer dat altijd op 1 zou blijven. Het is fantastisch, er zit gevoel in, emotie, en dat is altijd heel mooi. Je hoort hem hier nu bij RTV4. Goo Goo Dolls, Iris, hier op RTV4.

Pink en Lily Rose Cooper en Through Love hoor je bij RTV 4 live vanuit Cultuurhuis de Spil in Nieuw-Leuzen. Daar zijn we nog te vinden tot vanavond 9 uur. En ook morgen zijn we weer van de partij. En natuurlijk met de allerbeste muziek natuurlijk, wat je altijd van ons gewend bent als wij van RTV 4. Je wordt op de hoogte gehouden. Maar ook tussendoor een beetje gein op de radio kan zeker geen kwaad. Dit is Kane en Nothing in My Way.

RTV 4 met Kane en Nothing in My Way. Het is bijna 6:30 en het idee is eigenlijk dat ik er zo meteen om 6:30 wordt afgelost door Jeffrey Hoekman. En heel mooi dan tot 9:00 hier op RTV 4 en in ieder geval wordt het leuk. Morgen dan ben ik er ook weer tussen 5 en 7 en dan hoor je namelijk mij samen met Douwe Smits. Dan is het de eenmalige terugkeer van het programma Punter en Smits Showtime. 2023 heeft het programma ooit gemaakt op de donderdagavond tussen 7 en 9 en morgen is dan weer het comeback daarvan. Dus dat is hartstikke leuk, dat wordt één groot feest. Ik weet nu al zeker, het wordt lachen, gieren, brullen. Dat is sowieso één ding wat zeker is, dus dat sowieso. Ik heb nu voor je Train samen met Ashley Monroe en Bruises. En zometeen ook nog de NOS Headlines. En het weer en het verkeer allemaal voor je onderweg.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.
1: Kijk, top, dankjewel. En dan het RTVV weer een zeer zachte avond en nacht voor deze tijd van het jaar met de minimumtemperaturen na zonsopkomst rond de 13 of 14 graden. Morgen start met wat zon en een matige tot aantrekkende zuidwestenwind. Door de aanval van warme lucht kan er zo'n 17 tot 19 graden worden en files zijn er niet gemeld.

De enige Antoon die hoorde hier bij RTV4 live vanaf de Spil in het welbekende Nieuw-Leusen. We staan daar dus echt nog steeds op de beurs. En het is een gezellige boel. Het is nou nog een beetje rustig. Kelvin, de sterren-DJ, die is even wat gaan eten. Dus ik neem het alvast even van hem over met nou de Four Seasons bij RTV4. Oh, oh.

Sam Vender en Olivia Dean en Rain Me In. Ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat deze plaat het in de top 400, waar sinds gistermiddag 3 uur al op gestemd kan worden, het aardig goed doet. Het heel erg goed doet. Dus ja, wil je deze platen iets minder hoog in de lijst hebben, dan moet je daar wat aan doen. En dat kun je gewoon heel rustig doen door je eigen stem te doen. Ga even naar de stempagina. Zorg even dat je daar je stem achterlaat. Dan gaat het zeker goed komen. Volgens mij kan je 15 plaatjes of zo instarten. En over instarten gesproken. Soms hebben we er gewoon niet heel veel zin in. Dan zegt hij, gaan we gewoon weer verder waar we gebleven zijn. Morgen Wallen, RTV 4, live vanuit Nieuw-Leusden.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
3: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
2: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Er is 1 gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jeffrey.
2: Ja, en dan word je ingepland na de ster-DJ van RTV 4. Ja, dat is ongelooflijk. Dat is als een vierde klasse na een Champions League inplannen. Nou ja,

0: 5 en Moves Like Jagger of Move Like Rick, want we zijn live vanaf de beurs hier in Nieuw-Leusden. En ik moet zeggen, ik ben hier vanavond voor het eerst. Het ziet er ontzettend gezellig uit, er hangt op zich best al wel een aardig sfeertje. En gisteren was er allerlei activiteiten ook nog op het podium te doen. En vanavond zit daar zelfs een band en Rick is onderweg richting die welbekende band.
1: Dat klopt, ja.
0: En ben jij al een beetje in de buurt? Want ik hoor het nog niet heel hard of zo.
1: Nou, ik kan er wat even meer naar voren lopen, dan hoor je het wel een beetje.
0: Jij stelt je altijd wat bescheiden op.
1: Ik ga altijd helemaal achteraan staan. Ik ben van de radio, hè? Niet van
0: ja,
1: de...
0: of je hebt geen kaartje gekocht.
1: Dat zal het vast zijn, ja. Maar het zijn dus de Living Jukebox is het. Die staan hier op het podium in de speel. Bij de beurs in Nieuw-Leusden. Ze trainen hier nog de hele avond op. Dus een living jukebox, dus je kan, neem ik aan, ook verzoekjes aanvragen. Ik zie er namelijk een kaartje hangen ook, met pennen erbij. Dus je kan ook verzoekjes aanvragen. Heb jij een verzoekje? Want dan schrijf ik me even voor je op.
0: Een verzoekje?
1: Ja.
0: Ja, ik weet niet, living jukebox, maar zullen ze echt alles spelen? Of ik neem aan dat ze niet alle platen in hun repertoire hebben.
1: Durf ik niet te zeggen, maar als je iets geks noemt, dan kan ik het wel kijken of het lukt om het voor jou voor elkaar te krijgen om het hier te gaan verzoeken.
0: Nou, ik heb hier in de lijst toevallig iets van Roxette staan. Als ze daar de look van kunnen of zo.
1: Van Roxette de look?
0: Ja.
1: Ik kan wel even vragen.
0: Mag je ze gewoon storen?
1: Ik ga ze gewoon even storen. Ik heb een vraag aan jou.
2: Ja, stel eens.
1: Doe je echt alles?
2: Nou ja, je moet erachter komen wat in de jukebox zit. Maar we kennen een hoop. Dus,
1: Ik krijg de vraag van de DJ of je Roxette met Deluxe kan doen.
2: Wie?
1: Roxette? Ja?
0: Roxette met Deluxe.
2: She's got the look, she's got the look.
1: Die ja.
2: Ja, nee, die kennen we niet.
1: Die zit niet in het ritme.
2: Maar dan moeten we nog even een beetje meer... Hè, dan moeten we moeten de sfeer hier even wat... Er moet er even wat meer ballen in nog.
1: Nee, maar leuk. Dus jullie doen echt van alles.
2: Kom eventjes, ja.
1: Is helemaal goed. Ik hoor hem waarschijnlijk wel ergens voorbij komen vandaag. Dus je kan het hier gewoon opschrijven en dan kan je...
2: Ja, wat wil je horen? Nou, schrijf je naam op, titel, artiest. Je kan hem ook voor iemand aanvragen. En dan kom erachter of het in de Living Jukebox zit.
1: Dat is helemaal goed. Hey, leuk, veel plezier vanavond. Dankjewel. En je kan hier dus gewoon je verzoekje aanvragen. En dan wie weet komt hij dus gewoon vandaag hier nog voorbij in de Living Jukebox bij de beurs in Nieuw-Leusden op het podium.

De ene Calvin die zit gewoon achter mij. En ja, de andere Calvin die hoorde je net op de radio. Calvin Harris. Goed, even door met leuke muziek. Want ik had net al even een aardige leuke plaat aangevraagd bij de band. Nou, dat ging dan even via Rick. Rick liep net even met de microfoon rond hier in de Spil in Nieuw-Leuzen. De beurs waar ik het over heb. En daar vroegen ze of die uit de jukebox kon komen. Nou, daar ben ik eigenlijk zelf ook wel heel erg benieuwd naar of dat zometeen gaat gebeuren. Ik zal je al wel één ding verklappen. Mocht je thuis zitten en niks van die band meekrijgen, dan heb ik hem nu gewoon in de originele, goede, wel te verstaan, de betere versie dan een jukeboxband in midden ergens in een sporthal. Dus het zal altijd wel iets anders klinken. Live kan het natuurlijk ook fantastisch zijn, maar echt het originele exemplaar op de radio bij RTV4. We zijn live vanaf de Spil in Nieuw-Leuzen. Walking like a

0: ABC and the Look of Love. Ja, en het leuke eraan is op deze beurs, daar heb je dus ontzettend veel hele leuke standjes met heel veel mensen, gezellige mensen. En heel veel mensen zijn er natuurlijk hartstikke druk mee. En normaal gesproken, als ik denk aan een beurs, dan heb ik standjes en dan krijg je een tasje en dan krijg je wat pennen. En je probeert van allerlei artikelen een beetje bij elkaar te sprokkelen. En ik ben benieuwd of Rick ook al een tas heeft gekregen of dat hij daar überhaupt al bij standjes wat leuks heeft gekregen, Rick.
1: Nou, die grap is dus, ik kreeg net een hele mooie vliegenmapper in mijn handen gekregen. En dat is van Klok Dakkapelle. Wie ben jij?
2: Ik ben Sjors.
1: Sjors, ja. Jij bent, wat doe je bij de Dakkapelle en de boer?
2: Nou, ik ben in dienst bij Klok dus. En ik volg een traineeship. En daar word ik opgeleid intern van A tot Z. Dus ik ga alle concepten bij langs. En ik ben nu op het stukje advies aangekomen.
1: Oké. Dus als er mensen advies willen over een dakpapel, kunnen ze bij jou terecht?
2: Ja, zeker. Of bij mijn collega's inderdaad. Die helpen jullie graag.
1: Kijk, want ik heb een hele mooie vliegenmapper gekregen. Ik zie overal ballonnen van jullie lopen. Dus jullie reclame gaat in ieder geval goed.
2: Ja, onze reclame gaat echt super inderdaad. Ja, we proberen een beetje opvallend te zijn hier met die gele kleur. We hebben de kinderen allemaal een ballon en de oudere mensen allemaal een vliegenmapper. Dus dat loopt door.
1: Dus als je raam kapot is en je vliegen komen binnen, waar moet je dan zijn?
2: Ja, dan kun je bij Klok, sla je de slag bij Klok.
1: Ja, precies, want dat staat er ook mooi op. Ja. Hopelijk dat hij in wil raken slaat, dat is wel belangrijk. Ja. Maar hoe loopt deze beurs er nu toe, een beetje naar je zin?
2: Ja, op zich wel. Ik heb hier nu 2 dagen gestaan en ik moet morgen nog een dagje, maar het loopt aardig door. En voor allerlei soorten volk, zeg maar, jong en oud, loopt hij wel rond.
1: Wat voor vragen krijg je zoal?
2: Ja, vragen gewoon over de interesse over een dakkapel. Meer hier ook van, hoe doen jullie dat? Hoe plaatsen jullie dat? Wat voor materialen gebruiken jullie? En ook wel wat er allemaal bij komt kijken, inderdaad.
1: Ah, dat is een werkje, want ik neem aan dat je dak open moet en dat soort dingen. Dan moet een dakkapel opgetild worden met een huiskraan of iets in die richting. Dat zie ik in ieder geval voor mij.
2: Ja, zeker. Ja, die dakkapel inderdaad, dat gaat allemaal behoorlijk rap. De jongens zullen rond een uur of 7 zijn. En rond een uur of 9 zit dat gat al in het dak. En dan rond een uur of 11 komt die hijskraan en die hijst die dakkapel bovenop het dak. En dan gaat het allemaal redelijk rap inderdaad. Zijn ze rond een uur of 1 zijn ze ook alweer klaar.
1: Zo, dat is dus met een ochtendje is het klaar, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja, een ochtendje kunnen ze wel klaar zijn.
1: Afhankelijk wat voor dakkapel het is natuurlijk.
2: Wat voor dakkapel het is en afhankelijk wat voor weer het is inderdaad. Maar het gaat allemaal aardig rap.
1: Ja. Dat geloof ik. Dus jullie kunnen, jij werkt ook bij Klok, je doet een traineeship. Heb je meerdere mensen die een traineeship doen hier?
2: Nee, op dit moment ben ik de enige. Alleen er hebben wel meerdere mensen een traineeship gevolgd inderdaad. En die zitten dus al in het bedrijf. Voor de rest hebben wij niet heel veel leerjongen op dit moment. Dus,
1: het is wel leuk, het bevalt goed.
2: Ja, het bevalt zeker goed, ja. Ja.
1: Wat heb jij geleerd waarvan je denkt van, dat wist ik eigenlijk helemaal niet over een dakkapel?
2: Ja, niet dat ik het per se niet wist, maar ik heb me er wel een beetje op verkeken in wat voor ruimte je krijgt in de woning. Dus wat voor vierkante meters woonruimte je weer krijgt. Dus je maakt de woonruimte natuurlijk een heel stuk efficiënter. Dus
1: je krijgt een paar meter hoger erbij natuurlijk in plaats van een schuin dak vaak.
2: Ja, inderdaad. Je krijgt een paar, je kunt soms wel meer dan 1 meter of 2 meter naar voren extra lopen. En je daglichttoetreding wordt ook een heel stuk meer. Dus je kunt in plaats van dakramen kun je inderdaad ook een dakkapel doen. Het is een goede investering op de woning.
1: Kijk, dat is belangrijk. Nou, succes nog deze dagen hier. En mogen wij er ook nog. Dus we konden naar jou op zoek hier bij je klokje. Je zit in ieder geval in hal 1. Dus kijk voorover rond.
2: Ja, helemaal goed.
1: Dankjewel. Jij ook bedankt.
2: Ja, dankjewel.
1: Dus het is hier een gezellige boel. Dus van alles inderdaad. Van dakkapellen tot aan pinapparaten. En ik zie hier ook een sim staan. Dus daar wil ik zo nog even wat meer over weten.
0: Oh, dat is top. Hey Rick, anders vraag je ook even wat een dakkapel op een plat dak kost.
1: Wat is dat dan weer voor stomme vraag, joh?
0: Je weet het niet. Misschien kunnen ze wel een offerte de deur uit doen richting jou, maar ja.
1: Ja, nee, dat is zo. Dat is zo.
0: Ik denk dat het gewoon eerst een puntdak wordt en daarna pas een dakkapel.
1: Ik ben er ook bang voor, ja.
0: Dat dacht ik al. We'll be right back.

0: Week en Runaway at the Vivier live vanaf de beurs de Spil in Nieuw-Leusen. En ik liep hier vanavond ook de hal binnen en ik zag er ook een soort Formule 1 auto staan. Rick, heb jij die toevallig ook al ergens zien staan?
1: Ik sta hier bij Plink. Dat is een internetbedrijf, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Wij zijn regionaal hier gevestigd in Dalfsen. We zitten hier om de buurt, verkopen wij het internet. Net zoals een Delta, een KPN, een Ziggo. Alleen, wij zijn wat meer regionaal, wij zijn wat menselijker. Wij zorgen ervoor dat eigenlijk elke klant persoonlijk behandeld wordt. Je krijgt geen AI. Je zorgt ervoor eigenlijk dat elke klant persoonlijk behandeld wordt.
1: En kijk, kijk. Dat is goed te horen. En een van de dingen waar jullie hiermee staan, wat voor mij zeker onder de jeugdigen onder ons, wat ik zo zie, vrij interessant is.
2: Ja, ja, wij zijn eigenlijk heel erg druk vandaag, omdat heel veel kinderen die staan hier bij ons vanwege onze vanwege onze raceauto. We hebben zeg maar een racestoel neergezet. De jongens die kunnen daarvoor rondracen. Je krijgt 5 rondes. En op basis daarvan kijken wij welke de snelste tijd heeft. En degene die de eerste of tweede plek hebben, die krijgen van ons een JBL Go. En de rest die op onze lijst staat, dat zijn een stuk of 10, die krijgen van ons nog een extra pet als zij winnen. Dus ze kunnen bij ons komen, ze kunnen racen en dan kunnen ze bij ons registreren wat voor tijd ze hebben gekregen.
1: Oké. Dus ik ben eigenlijk ook heel nieuwsgierig of ik eventjes een rondje zo erin mag rijden. Kan dat?
2: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ik sta wel een beetje een rij op.
1: Ik wou zeggen, ik moet ook nog snel door. Dus ik weet niet of dat vandaag gaat worden. Maar ik denk dat ik van de week eventjes nog morgen even langskom om even...
2: Zeker, zeker. Mag altijd.
1: Want het is een hele mooie sim. Er zit, ik heb nog nooit geraced. Maar het ziet er wel als een... professioneel ding in ieder geval uit.
2: Ja, wij zetten dus de race simulator eigenlijk op Zandvoort naar Max Verstappen. Omdat we het een beetje Nederlands willen houden. Ja, je krijgt ook wel een beetje het gevoel. Omdat het stuur ook gaat trillen. En wij zorgen ervoor dat je eigenlijk door de hele stoel heen voelt. Hoe het eigenlijk voelt om ook als net zoals Max Verstappen in die auto te zitten.
1: Een totaalervaring.
2: Een beetje een totaalplaatje krijg je ervan.
1: Ja, dus dat is leuk, wat leuk, wat leuk. Ja. Dus, en hoeveel mensen hebben tot nu toe al meegedaan?
2: Nou, wij kunnen er op het scherm kunnen wij er 15 zien, dacht ik. En ja, er zijn er al zoveel langs geweest. Ze komen ook heel veel jongens die komen terug. Die zijn dan in de middag geweest en die komen dan in de avond weer terug om toch nog weer een keer proberen hun score te verhogen. Maar ik denk dat wel van de 1000 mensen die gisteren zijn geweest, dat er toch wel 50 kinderen ongeveer in de stoel hebben gezeten.
1: Plus vandaag nog en morgen?
2: Plus vandaag nog. Dus als het nog net zo druk was als gisteren, dan zitten we al rond de 150 man aan het eind van de rit.
1: Kijk, leuk, leuk. Nou, heel veel succes. Ik ga kijken of ik morgen, anders vandaag misschien nog, even een plekje in die stoel kan bewachteren. Om even te kijken of ik er ook nog een mooie tijd kan neerzetten.
2: Ja, als je rond een uurtje of 2 uur, 3 uur komt, dan is het altijd nog wel rustig. Maar in de avond, dan kom je eigenlijk bijna niet meer aan de beurt.
1: Nee, ik wil zeggen, het staat nu al rij van, nou, het is een 3-4 man. Dus als je morgenmiddag in ieder geval begin van de middag komt, meeste kans dat jij daar nog een plekje kan bewachten.
2: Zeker, zeker.
1: Hey, dankjewel voor je tijd en succes vandaag nog en morgen.
2: Geen probleem, en jij ook.
1: Dankjewel.
0: En ondertussen staat Rick dus in de rij te wachten voor die sim-ervaring. Ga ik even op zoek naar een verzekeringstentje, want er moet wel even een hele goede verzekering voor worden afgesloten, dames en heren.

0: Rockwell en Somebody's Watching Me. Nou, dat is wel heel toepasselijk hier op de beurs in Nieuw-Leusden. Want ja, er lopen genoeg mensen langs deze stand heen. Het is heel erg gezellig. Het Jukebox heet het eigenlijk toch? Dat bandje wat aan het spelen is. Een echte jukebox.
1: De Living Jukebox,
0: ja. De Living Jukebox, dat was hem eigenlijk, ja. Die is lekker aan het spelen, die draait de hitjes. Die was aan het werken richting Roxette en The Look. Kun jij zo anders nog even een keer polsen of die hem er al in kan gooien?
1: Ik kan het zo er wel even polsen. Ik heb wel een belofte die ik nog moet inwilligen.
0: Oh jee.
1: Ja, dat is echt
0: kan dit op de radio, Rick? Of is dit,
1: zeker, dit kan op de radio. Ik heb namelijk ik kwam net namelijk nog iemand tegen van de stand. Die zei, jij moet nog zometeen even bij me langs. Dat heb je gisteren gezegd. Dus belofte, dat maakt schuld. Dus ik ga daar nu ook heen lopen. Ik heb namelijk gisteren samen met onze andere verslaggever Sven. Daar heb ik een... liep ik langs het Bakhok. Dat is een beetje zeg maar de plek waar ik... Als je mij op de beurs niet kan vinden, dan ben ik daar te vinden. Het is namelijk een plek waar mensen die met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken. Ze hebben daar lekkere chocola. Dat hou ik heel erg van. Dus ik moet daar gewoon telkens heen. En ik hoorde net dat ze bijna uitverkocht waren. Dus ik moet er nog even heen om even te kijken.
0: Oh ja, dat heb je gisteren ook al gezegd. Ja, inderdaad.
1: Ja, dus ik heb daar nog even belofte in te willigen om, om daar even wat eten te halen. En ik zie dat het nu mooi rustig is. Dus ik ga daar nu, ik sta er echt gewoon om de hoek. Dus ik ga er nu... Kijk, ze zwaaien mij al aan.
0: Ze zwaaien jou al aan?
1: Ja. Ik heb nog een belofte die ik moet inwilligen.
2: Even een zakje voor je vriendin.
1: Nee, die heb ik al gehaald
2: gisteren. Die heeft u gedaan.
1: Dat heb ik gisteren al gedaan.
2: Wat kan... Oh, dat is zo gezien.
1: Ik heb een belofte, hè?
2: Ja, zeker. Voor zover ik weet wel, ja.
1: Leuk. Dus ik ben hier nog niet geweest vandaag. Dat heeft heel lang geduurd.
2: Ja, ja, maar je bent er. Daar gaat het om.
1: Daarom, daarom. Voor de mensen die niet weten wat Bakhok is. Wat is Bakhok?
2: Bakhok is de winkel in Nieuw-Leusden. Lekkere chocolaterie. Mag ik adres zeggen?
1: Ja, je mag het adres van doen.
2: Grote Markt 21B. Kom vooral langs. Allemaal lekkers. Allemaal chocola. Staan nu ook lekker op de beurs. Ja.
1: Dus je kan hier ook gewoon van alle lekkere chocola kopen.
2: Ja, pak hem.
1: Ja, jij hebt toch iets wat jij... ik heb namelijk gisteren hier een heerlijke chocozoen gekocht. Ik wou de ja, wat had je nog?
2: Ja, het is allemaal een beetje leeg te raken. Maar, ja, welke ziet er lekker uit?
1: Welke zou je me aanraden?
2: Oeh, dat zou ik toch echt aan onze expert vragen.
1: Ja, de jarige Jet, hè? Daar moet ook bij zitten.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Ze is jarig vandaag. Wat zou jij me aanraden?
3: Ik denk de zebra.
1: Zebra? En wat zit daarin?
3: Een soort van vanillevulling.
1: Vanillevulling, oké. Okay. Dus dan wordt het de zebra.
2: Durf je het aan? Ja?
1: Ik durf het wel aan. Ja, ik durf het wel aan.
0: Dus anders even een smaaktest, Rick.
1: Ja, dat ga ik dus nu ook doen.
0: Oh,
1: als
0: jeetje.
1: Jij mijn,
0: waarom loop jij met de waarom loop jij weer met de microfoon rond?
1: Ja, dat is altijd zo. Ik eet alles op. Oké, okay, 3, 2, 1.
2: En dan willen we natuurlijk ook een review, hè? Een taste-test.
1: Lekker zacht van binnen. De chocolade eromheen, die proef je ook heerlijk. Dus goede balans. Bijvoorbeeld een beetje de Robert van Beckhoven van die Leuzen nu, zeg maar.
0: Nou, zeg dat wel.
1: Maar ik vind het heerlijk.
2: Kijk, goed bezig. Fijn.
1: Dus, maar zelf gemaakt dus hier in Nieuw-Leusden?
2: Ja, nou deze dan helaas niet. Die, als we die zelf willen gaan maken, zijn ze gewoon een stuk minder lang houdbaar, helaas. Maar de rest inderdaad allemaal wel.
1: Kijk, dat is leuk.
0: En waar ligt dat dan aan?
1: En jij bent jarig vandaag, van harte. Wil je nog wat horen op de radio als cadeautje?
3: Goeie, hè? Doe maar iets van de Foo Fighters.
1: Iets van de Foo Fighters. Jeffrey, kan je dat regelen?
0: Ja, ik kan dat zeker regelen.
1: Nou, dan ga jij maar even wat van de Foo Fighters. Maar nog een voorkeur voor iets?
3: Nee, alles is leuk.
1: Alles is leuk. Nou, doe iets van de Foo Fighters, dan hebben we hier de jarige Jet ook weer helemaal blij.
0: Is ze vandaag ook echt jarig?
1: Ze is vandaag jarig, toch?
3: Jazeker.
1: Hoe oud ben je geworden?
3: 17.
1: Kijk, leuk, leuk. En hoe lang ben jij al bezig met Bakhok?
3: Oh ja, het is mijn moeder, dus eigenlijk zolang zij er mee bezig is.
1: Ben jij er ook gewoon lekker druk mee bezig. Nou, succes nog vandaag en wij gaan iets van de Foo Fighters draaien voor je. Maar goed. Nou, dan ik zou zeggen, heb jij iets van de Foo Fighters al gevonden, Jeffrey? Oh, dat klinkt als de Foo Fighters dit, toch?
0: Hij draait al, zeker weten.
1: Ja, ik hoor het. Goed bezig.

0: TTV.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines.

0: Machines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
2: Voor de grote

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
3: Ik heb bewust op 23 september twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en een tweetje afwijden. Ja, nee, gewoon een statement maken.
2: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
6: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jeffrey.
2: Nou, we zijn er nog een uurtje bij je, dus live hier vanuit Nieuw-Leusden, vanuit de Spil. In ieder geval, als je nog in de buurt bent, kom zeker weten even langs hier.
0: RTV 4.

0: Tarzan Boy, Baltimore, hier bij RTV 4. En we zijn hartstikke live vanuit de Spil in Nieuw-Leuzen. Het laatste uur is ingegaan in ieder geval voor ons en ook voor de beurs. Dus mocht je nog in de buurt zijn en je zit net de radio of de tv aan... dan kan het maar zo wezen dat je nog even heel snel de auto in kan stappen of fiets. En dan deze kant op kan komen. Er zijn ontzettend veel stands eigenlijk hier in twee sporthallen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien als je er nog nooit bent geweest. Het is voor mij ook de eerste keer vanavond. En ik keek mijn ogen echt wel even uit, want er staat ontzettend veel en er zijn ontzettend veel mensen. Het is gezellig, dat is één ding wat zeker is. En als ik het over gezellig heb, dan heb ik het automatisch over Rick. En Rick staat automatisch dan ook weer bij andere gezellige mensen als ik het goed heb.
1: Zeker, ik sta hier ook bij hele gezellige mensen, zoals je het zo zegt. Maar als je dan hebt over hypotheken en... verzekeringen, dan denk ik al gauw van dat is hele saaie materie, maar dat hoeft niet zo te zijn, toch?
2: Nee, het is absoluut niet saai, want eigenlijk heeft iedereen ermee te maken. Of je het nou saai vindt of niet, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Want iedereen loopt in zijn leven, of het nou je privéleven is of je bedrijfsleven, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je loopt uiteindelijk allemaal financiële risico's. En dan denk je, waar gaat het dan om? Nou ja, je kunt een keer een ongeluk met de auto krijgen. We hebben vandaag hier een heel leuk raad-de-schadespel. Daar kun je aan zien wat schade ongeveer is van een auto die in elkaar geraakt is.
1: Ik zit hier inderdaad even naast me te kijken. Allereerst eventjes, waar staan we? Dat is misschien wel even handig om te zeggen. Ik zeg net natuurlijk verzekering en hypotheek, maar welk bedrijf en met wie sta ik hier?
2: Ja, je staat hier met Bert Groothuis van Slomp Verzekering en Hypotheek. Uit Zwolle, Hasselt en Kampen zitten we. We zaten voorheen ook in Nieuw-Leuzen en we hebben hier nog een prima verstandhouding met heel Nieuw-Leuzen. En de Nieuw-Leuzenaar die bezoekt ons hier graag op onze beurs in Nieuw-Leuzen, waar we nu staan.
1: Dat geloof ik. Want je wil natuurlijk lokaal zijn, dus dan wil je ook hier natuurlijk bij de mensen eigenlijk naartoe komen. Hè? Dus...
2: ja, en de mensen weten ons ook te vinden. En we hebben vandaag een hartstikke leuke actie en interactie. Ja, en iedereen, wat ik net zei, loopt financiële risico's. En die wil je wel afdekken waar je het zelf niet kunt dragen natuurlijk.
1: Nee, precies. Want ik moet zeggen, ik heb een hele lieftallige vriendin. En die heeft afgelopen jaren met mijn auto een auto-ongeluk gehad. Dus dit komt mij heel erg bekend voor.
2: Wat is het belangrijkste? Gaat het goed met je vriendin?
1: Het gaat heel goed met mijn vriendin. Ze heeft gelukkig een beetje spierpijn gehad. Dus het viel gelukkig mee.
2: Spierpijn kun je allemaal een keer hebben.
1: Daarom. Maar de auto was er helaas iets minder aan toe. Net zoals het plaatje wat ik hier voor me zie. Ik zie uitgeklapte airbags. Ik zie een lamp die helemaal kapot is. De hele wielkast is helemaal kapot.
2: De motorkap
1: staat helemaal krom.
2: Daar heeft het schadebedrijf Autoschade Jan Masman uit Delfsen wel een beste kluif aan gehad. Maar ja, de mensen mogen raden wat is hier de schadepost van. Hè? Inclusief de BTW. De auto is niet totaal losverklaard. Het is netjes gerepareerd bij de vakman. Ja, wat zou jij raden voor een schade? Heb je een idee?
1: Ik gok het dus even. Want ik weet dus zelf hoeveel mijn auto was financieel totaal losverklaard. Ja. Dus ik mocht een nieuwe auto uitzoeken, zeg maar, want dat hebben we niet meer gemaakt.
2: Lekker, dan rij je weer nieuw.
1: Ja, daarom, ik rij weer nieuw. Dus, ik weet wat dit ongeveer wel zou kunnen kosten. Want ik denk dat dit wel, sowieso wel een €7000 heeft gekost, gok ik zo.
2: Ik denk dat je een beetje laag aanhoudt, maar ik mag...
1: Is het laag?
2: Ik mag het niet verklappen.
1: Nee, dat geloof ik.
2: Anders zijn we alle prijzen nu al kwijt.
1: Want ja, precies, moet je niet willen.
2: Hoofdprijs winnen wel van Stagen Kouwen uit Nieuw-Leuzen. Van €100, een bon. Kijk. Maar dat is voor degene die er het dichtstbij zit bij het bedrag.
1: Dan ga ik zo ook eens even wat invoeren, want ik ben wel nieuwsgierig wat het uiteindelijk gaat worden. Maar ik denk dat als jij zegt de €7000 zit je wel laag. Wat is de nieuwwaarde, of wat is de waarde van zo'n auto dan?
2: Zo'n Ignis, dit is een versie met de automaat. Ik denk dat dit niet de allerduurste uitvoering is, maar ik denk dat die met een nieuwwaarde van rond de €29000 zit.
1: Oké, €29000. Oké, dus dan. Hij was niet financieel totaal losverklaard?
2: Absoluut niet, hij is netjes gemaakt. En zoals je kunt zien, is de schade pittig. Maar hij staat er weer als nieuw voor. Inmiddels, hij rijdt alweer een hele tijd.
1: Dus... kijk, dat is ook belangrijk. Dus als je wil gokken hoeveel dit heeft gekost. Je kan er dus een mooie prijs mee winnen. Kom dus naar de stand toe van Slomp. En waag een gokje en win dus leuke prijzen. Ja.
2: Hoewel, gokken ligt natuurlijk niet in het verzekeringsvak.
1: Maar nee, moet je niet
2: weten. Van de beurs.
1: Ja, precies. Toch? Want dat is gewoon harde feiten en dat soort dingen. Ja. Ja, dus,
2: het gaat uiteindelijk om de bescherming van mensen tegen financiële risico's, hè?
1: Zeker. En dat is het belangrijkste. Want ik weet zelf wel... ik was gelukkig goed verzekerd. Dus het is bij mij gelukkig goed gelukt. Maar het is wel belangrijk dat mensen goed verzekerd zijn. Want anders heb je andere problemen.
2: Inderdaad. En niet alleen goed verzekerd zijn, maar als er iets speelt, en dan wil je ook graag gewoon één nummer bellen en verder geholpen worden.
1: Dat is het belangrijkste.
2: En dat vinden mensen heel prettig. En het gemak van alles onder één dak, als het gaat om je financiële dienstverlening, of het dan gaat om je lijfrente wie je wil hebben voor je pensioen later, of het gaat om je hypotheek of om verzekeringen voor uitvaart of voor je auto of voor je bedrijf. Welkom bij ons en dan doe je het goed.
1: Kijk, dat is goed te horen.
2: Lekker
1: dankjewel.
2: Buurt, dichtbij en vertrouwd.
1: Dat is het belangrijkste. Ja. Het is allemaal natuurlijk hier allemaal lokaal. Dus dat komt hier allemaal samen op de beurs in Nieuw-Leuzen. Dankjewel voor je tijd en succes nog vandaag en morgen.
2: Ik wil je ook graag bedanken, want ik vond het heel leuk om even met je gesproken te hebben.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
2: Luisteraars, allemaal een fijne avond gewenst.
1: Dank je. Ik zal het doorgeven aan de luisteraars en ik ga weer terug naar Jeffrey.
0: Nou, Rick, staat daar ook een auto? Hebben ze die de sport al binnengereden of was het van foto's?
1: Nee, het is wel foto's. Nee, er staat niet hier een hele auto in de...
0: Nee, ik wou net zeggen, ik zag niet echt een deur waar je zo'n auto naar binnen kon rijden.
1: Nou, je kan hier wel makkelijk een auto naar binnen rijden. Ik denk dat die auto makkelijk naar binnen had gekund. Maar ja. Nee, deze staat hier mooi op een 5 foto's hier aan de muur. Met foto's van... Duidelijke foto's van de schade, hoe het eruit ziet. Zoals nou ook zijn airbag die uitgeklapt is. De motorkap die helemaal krom staat. Lampen die kapot zijn. De wielkast is kapot.
0: Okay.
1: Dus je kan hier gewoon een gokje wagen. En je kan daarbij een mooie prijs winnen. Van Slagerij Kouwen.
0: En jij had je eigen auto ook tot de los gehad, vertelde je.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is het met de emotionele schade?
1: Oh nee, dat gaat hartstikke goed.
0: Dat gaat dan wel weer goed?
1: Dat gaat hartstikke goed.
0: Nou, daar ben ik blij om te horen.
1: Daarom.
0: Doen we wel even speciaal een plaatje. When you've gone.

0: Bryan Adams en Melanie C. En When You're Gone. En ik had al gezegd dat het hier ontzettend gezellig is in de Spil in Nieuw-Leusen. We zijn hier met RTV4 live op locatie. En er zijn er ook heel veel mensen die even langs de stand lopen. Maar er zijn er ook mensen die rennen langs de stand. En jij was er één van.
1: Ja, klopt.
0: Wat is jouw naam?
1: Ruben.
0: Ruben. Ja. En je bent samen met?
1: Luc.
0: Met Luc. En ja. Luc is jouw broertje?
1: Ja.
0: Ah, dus het zit een beetje in de familie dat rondrennen.
1: Ja.
0: Ja, daar ging ik al wel een beetje vanuit. Met wie ben je hier vanavond?
1: Nou, met mijn moeder en met mijn broertje.
0: Gezellig. En wat vinden jullie van de beurs?
1: Ja, wel leuk.
0: Heb je al wat leuke dingen gekocht?
1: Nou, we hebben net wel loodjes gekocht waarbij Luc nog een mooie box won. Maar we kopen niet heel veel. We kijken voornamelijk rond.
0: Oké. Okay. En een box gewonnen? Ja, hoe zo'n box? Zo'n speakertje? Zo'n Bluetooth speaker?
2: Zo één.
0: En die heb jij gewonnen?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dus dan moet je samen nou mee doen.
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Nou,
0: zo wordt het wel.
1: Een beetje samen, maar hij blijft natuurlijk wel van hem.
0: Oké. Okay. En ik zag ook dat er een simkaart was. Of in ieder geval waar je Formule 1 kon rijden, zeg maar. Heb je het nog niet gezien?
1: Als je de plus bedoelt, wel.
0: Nou, nee, je kunt echt rijden. Weet je wel, met zo'n beeldschermpje en een stuurtje.
1: Ja, dat heb ik gezien, ja.
0: Heb je er ook al in gezeten, of dat niet?
1: Oh, ja, heel veel. Ik sta zelfs in de top 10.
0: Oh, oké, dus Rick moet jou straks gaan verslagen. Want een collega van ons, die wil er ook nog even gaan zitten.
1: Ja.
0: En die moet dus jouw tijd in ieder geval gaan verslaan.
1: Gaat hem niet lukken.
0: Gaat hem niet lukken? Oh jeetje, dat wordt spannend. Dat wordt leuk. Dat wordt hartstikke leuk. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Hey, en qua muziek, waar zit je ongeveer? Wat vind je leuke muziek?
1: Nou, het moet niet alleen maar een beat zijn, maar...
0: Niet alleen een beat?
1: Nee, maar dat mag wel, maar... Er moet ook wel songtekst en zo zijn.
0: Dat moet er ook wel in zitten. Ja. Er moet gevoel in zitten. Er moet een beetje passie in zitten.
1: Ja, precies.
0: Dat is het belangrijkste aan muziek?
1: Ja.
0: Oké, en wat vind jij dan leuke muziek om te horen op de radio? Of op je mp3-spelertje?
1: Ja, heel veel gewoon.
0: Van alles wel?
1: Ja.
0: En je broertje, maakt hem nog wat uit wat er gedraaid wordt?
1: Nou, alleen beat.
0: Alleen beat?
1: Ja.
0: Oké, dus als ik Beat It ga draaien, dan zitten we aardig goed?
1: Ja, wel. Toch? Ja.
0: Van Michael Jackson?
1: Ja.
0: Ja, die is goed?
1: Jawel.
0: Nou, als die goedgekeurd is, gaan we hem draaien. Dan draai ik nu speciaal voor jullie.

0: Rick, maak jij hem even af. Nothing beats a Jet 2 Holiday.
1: Dat ding. Oh jeetje. Nothing beats a Jet 2 Holiday. Ja, wat was het daarna ook weer? Ik heb geen idee. Dat was
0: nee,
1: het
0: ik ook niet meer. Ik had gehoopt dat jij misschien
1: nee,
0: wel
1: wist. Nee, ik wist
0: maar
1: ook niet meer. Nee,
0: dat was een plaatje van Jesklyn en Hold My Hand. Die werd gebruikt voor die reclame. En dat was een beetje een hype de afgelopen maand. Ja, nee, dat is al een tijdje geleden.
1: Echt wel een jaar of twee terug, hoor.
0: Nou ja, dat duurde wel heel lang. Want dat bleef maar doorgaan.
1: En dat was een zomer van voor mijn 2025 was dat aan mijn hoofd.
0: Ja, dat is ook. Nee, later nog, 2026. Maar
1: nee,
0: dan
1: we zitten nu in 2026. Dat was niet dit jaar.
0: Nee, dat klopt. Dat trouwens, 2025. Klopt,
1: dit is het jaar van 6-7 en zo, hè?
0: Ja, ook dat nog, Jan.
1: Ja.
0: Over vakanties gesproken. Staan er nog mensen die iets met vakanties doen hier op de beurs?
1: Doe jij iets met vakanties?
2: Of ik iets met vakanties doe?
1: Ja, dat is de vraag in de studio. Voor mij doe jij niks met vakanties.
0: Toe, denk ik.
2: Ik doe niks met vakanties.
1: Wat doe jij wel?
2: Wij hebben wandelwol en dat is een antidrukmiddel. Dus wij zijn voornamelijk bezig met mensen die actief buiten bezig zijn. En het hoeft niet alleen wandelen te zijn, maar voor alle sporten is het eigenlijk inzetbaar.
1: Want ik zie hier een voorbeeld liggen van een plastic voetbed daarom wol. Want hoe moet ik het precies voor me zien?
2: Zeg maar, op het moment dat mensen ergens last hebben in de schoen met wandelen, of met, ja, in de schoenen, toe, zo met sporten kan het zijn, kunnen ze de wol aanbrengen op de huid en de sok eroverheen trekken. Het hecht zich aan de sok en de wol neemt de druk weg. Dus dan op dat moment kun je pijnloos verder lopen. In de wol zit lanoline, dus het verzorgt de huid ook gelijktijdig. En het is gewoon een heel mooi product wat dan weer zorgt dat je weer prettig verder kan. Ja, hoe kan ik het zeggen?
1: Ja, nee, ja. Ik vind het wel iets bijzonders. Want je moeder is het ooit begonnen, wat ik begreep.
2: Klopt, die is 10 jaar geleden opgestart samen met iemand anders. En een paar jaar geleden zijn mijn broertje en ik erbij ingekomen. En nu doen we het met z'n drieën verder.
1: Leuk, interessant. Want ik ben toch nu. Waar komt het hele idee van de wol? Waar komt het hele idee van het wol vandaan als drukmiddel?
3: Mijn vriendin, waar ik dit bedrijf mee heb opgezet, die had een blaar gelopen. En op dat moment zei haar moeder van, joh, neem een plukje wol. Dan heb je zometeen, kun je morgen gewoon de training volgen van het hardlopen. Zij heeft dit gedaan en wonder boven wonder hielp dit. Zij is ook pedicure, dus zij had het toegepast bij haar klanten en ook daar hielp het. En vervolgens kwam ze bij mij van, joh, de pedicures hebben ook interesse, maar hoe pak ik dit aan? Dus heb ik een marketingplan gemaakt en we hebben het op dat moment gewoon in de markt gezet.
1: Grappig, dat is gewoon als een spontaan een probleem en oplossing verzonnen.
3: Precies, inderdaad. Dus bukken en oprapen en verder.
1: Wat leuk. Ik vind het een hele bijzondere manier. Want, laat ik zo zeggen, als je inderdaad last hebt van je zoon. Ik loop bijvoorbeeld vandaag ook een hele dag op deze schoenen. Dan, je gaat het wel voelen op een gegeven moment.
3: Ja, klopt inderdaad. En vaak is dat kleine teentje wat dan gaat opspelen. Of een branderig gevoel onder de voorvoet. En een pluk wol eronder. En je loopt weer comfortabel. Dus
1: je loopt weer op wolken, om zo maar te zeggen.
3: Ja, inderdaad.
1: Leuk, wat grappig. Nee, ik vind het een bijzonder concept. Ook wel leuk dat jullie hier staan. Want jullie komen zelf ook uit Nieuw-Leuzen?
3: Jazeker. En we hebben bedrijven hier ook in Nieuw-Leuzen. En daarom staan we hier ook. Want we zoeken ook wel personeel. En hoe mooi is het dan dat je dat hier kan promoten?
1: Proberen te vinden.
3: Inderdaad. Heel fijn dat je helpt.
1: Geen probleem. Ja, want jullie komen dus uit Nieuw-Leuzen, hebben het zelf ook bedacht. Ik vind het een heel mooi concept eigenlijk. Het is heel natuurlijk. Dat is ook wel mooi. Dus heel goed. Bedankt voor jullie tijd in ieder geval. En succes vandaag nog.
3: Ja, dankjewel.
1: Nou, één vraagje trouwens. Dat denk ik maar net. Is het ook voor de particulier of is het echt alleen voor pedicure, manicure? Manicure is er niet, van pedicure is het dan?
3: Nee, we zijn inderdaad met het product begonnen vanuit de pedicuremarkt. Om daar ook te ontdekken van welke problemen zijn er. En kunnen wij daar inderdaad gehoor aan geven om dat probleem op te lossen. En inmiddels liggen we ook in de retail. Dus bijvoorbeeld bij de ANWB. Hoe is het?
1: Ik ben helemaal afgeleid door de drukte hier. Ja, nee, geen
3: Bever en de Ethos.
1: Kijk.
3: Ook een schuurmanschoenen, zoals hier in Nieuw-Leuzen, verkoopt ons product. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Zeker, dat is ook belangrijk. Gewoon lekker lokaal kopen is natuurlijk dat is nog helemaal belangrijk. Hey, dankjewel en succes met jullie bedrijf.
3: Dankjewel.
1: Geen probleem.
0: Hey Rick, mag ik jou nog even een complimentje geven?
1: Ja, vertel.
0: Nou, ik vind het leuk hoe je het doet. Vragen stellen en mensen een beetje benaderen hier vanavond. Het is ook jouw tweede dag al. En ik proef nog niet echt een inkakker bij je.
1: Nou, de tweede dag is de zwaarste dag, zeggen ze altijd.
0: Ja, normaal gesproken wel op een beurs, ja.
1: Ja, daarom. Maar nee, het is, we hebben het heel snel ons zin. Dus dat is het belangrijkste.
0: Maar complimenten.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar doe je alles
1: dankjewel.
0: Uit het hoofd of zit er een script achter of zoiets?
1: Ik heb hier een draaiboek liggen. Even kijken. Oh ja, je staat nu dat jij een plaat begint starten.
0: Ja.
1: Oh, dat heb je al gedaan, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: nee, dus ik vind het wel knap dat je alles uit het hoofd doet en niet dat het op een script staat of zo.
1: Nee, precies. Oh.

0: Ava Max en Kings and Queens. En als ik dat zo bezie, want ik zie Rick heel dichtbij me staan. Maar daar staat hij ook naast de koningin van deze beurs, denk ik, toch?
1: Ze hebben wel lekker eten. Dat weet ik uit ervaring inmiddels.
0: Daarom?
1: Dus ik was hier vanmiddag, toen dacht ik van, nou, ik zit er al 2 dagen... Eigenlijk 3 als je de opbouwdag ook nog meetelt tegenover. En ik had al niks lekkers gehad. Dus dan moet je terecht bij Groting Catering, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn Groting Catering en Maaltijden uit Deventer. We hebben een locatie in Ommen. En wij verzorgen hier de maaltijdservice in de regio. En dat willen wij hier promoten in deze dagen op de beurs.
1: Leuk, leuk. Want wat doen jullie zo? Je hebt het gezegd over de catering. Wat voor eten is het allemaal? Gaat het van maaltijden of bij wat je gewoon 's avonds kunt opeten? Of gaat het om echte grote feestjes die je dan hebt?
2: Nou, onze locatie in Deventer verzorgt ook heel veel catering en lunches voor bedrijven, bedrijfsmaaltijden. En ook daar hebben ze tafeltje, dekje en de maaltijdservice aan huis. Onze locatie in Ommen verzorgt voornamelijk de maaltijdservice aan huis. Dus het ouderwetse tafeltje, dekje, dat mensen warme maaltijden aan huis geleverd krijgen. Zelfs tot aan de tafel, zeg maar. En dat ze gelijk kunnen gaan eten. En daarnaast hebben we ook couvertsmaaltijden. En die worden in een hele grote regio rondgebracht. En dat zijn dan magnetronmaaltijden.
1: Oké, dus dan kan je zelf thuis toch opwarmen wanneer je dat wil.
2: Ja, die kan je thuis dan opwarmen wanneer je zelf aan het warme eten toe bent.
1: Ja, precies. En vandaag zijn jullie hier ook met van allerlei lekkers. Wat hebben jullie vandaag voor lekkers hier?
2: Vandaag hebben wij wildstoofpotje met aardappelpuree op het menu.
1: Kijk, en dat is, kan je gewoon hier proeven en kijken of je het lekker vindt.
2: Ja, inderdaad, dat is de bedoeling.
1: En vind je het zelf ook lekker?
2: Ik vind het zelf ook heel lekker, ja.
1: Ja, echt? Kan je natuurlijk makkelijk zeggen, hè? Maar dus, ik vind het zelf ook echt heel lekker. Heb jij het al geproefd, Jeffrey?
0: Nee, ik heb nog helemaal niks daarvan geproefd.
2: Dat moet ook nog wel even gebeuren, hè?
1: Dan moet je wel even proeven. En Kelvin achter, heb jij het al geproefd? Nee, ook nog niet. Nou, dan moeten 2 bordjes die kant op volgens mij.
2: Gaan we gelijk even regelen.
1: Gaan we even doen.
0: Ja, dus dan, ja, ik krijg het zo meteen wel verschijnen dan.
1: Dan krijg je zo wat lekkers.
0: Ja, of moet ik het opkomen halen, want zo ver is het ook weer niet.
1: Je mag het ook opkomen halen.
0: Dan kom ik het er wel even ophalen. Gaan wij ondertussen door met de muziek, die ook natuurlijk bij zo'n beurs hoort op de radio hier bij RTV4. Fox on the Run, dit is Sweet.

0: toch iedereen wel een beetje gezellig meedansen. De Village People en de YMCA. En je kan merken dat Rick zo'n stoofbordje op heeft en dat hij niet meer zo ver wil lopen. Want Rick staat nou tegenover onze eigen studio stand. Rick,
1: alweer, hè?
0: Ja,
1: alweer.
0: Hoe is het aan de overkant?
1: Het is niet stil hier aan de overkant.
0: Is het gras wel groener?
1: Het is, nee, het is bij ons ook heel gezellig hoor, bij de studio.
0: Dat
1: maar
0: is zeker.
1: Hier is het ook echt, ik vind het een hele gezellige stand wat jullie hebben.
2: Nou, dankjewel. Dat vinden we zelf ook.
1: Want ik sta hier bij Must Haves & More. En wat zijn jullie en wat doen jullie?
2: Wij hebben een shop-in-shop. En wij verhuren dus kasten aan andere ondernemers. Kleine ondernemers of hobbyisten. En wij verkopen hun producten.
1: Kijk, leuk, leuk. En je doet het samen met je dochter. Twee jaar geleden ben je gekomen, zei je net. Hoe bevalt het me met je moeder te samenwerken?
3: Ja, het is wel echt heel leuk. Het is ook echt wel heel gezellig, dus ik raad het wel aan.
1: Dat geloof ik. Ik hoorde net ook, je moeder was helemaal positief over je. Dus dat is goed, toch?
3: Dat is fijn. Ik ook over haar, hoor.
1: Dat is fijn. Ook weer binnen, toch?
2: Ja, ik ben heel blij mee.
1: Dat geloof ik. En wat voor dingen verkopen jullie zoal in de shop?
2: Wij verkopen dameskleding, wij verkopen sieraden, wij verkopen wasparfum, borrelplanken, schoenen, tegeltjes, katen. Nou,
1: precies. Nou, ga nog even door, zou ik zeggen. Maar ik zit hier ook eens kijken van alles. Ik zie eentje achter de kassa die wil niet in een microfoon praten, maar dan gaat ze het nu toch maar gewoon even doen. Wat doe jij?
4: Ik huur een gedeelte bij Must Haves & More.
1: En wat heb jij in die kassen staan?
4: Ik heb de schoenen.
1: De schoenen? Staan je schoenen hier ook ergens of niet? Moet je er even mee naartoe nemen? Ik ben toch wel nieuwsgierig. Want jij bent een van de mensen die een kast in de shop huurt. Zijn er deze mooie laarzen die je hebt? Wat voor laarzen zijn het?
4: Ja, eigenlijk van alles. Cowboylaarzen, hakken, korte laarzen, sneakers. Zomers heb ik slippers. Trendgevoelige items ook, die echt nu heel erg in zijn. Dus eigenlijk van alles wat.
1: Kijk, leuk, leuk, leuk. Het ziet er in ieder geval... Het zijn mooie laarzen. Ik zou ze zelf niet aantrekken. Ik denk dat dat... En die past. En dat het ook niet echt wat voor mij is, denk ik. Maar het is wel... Ik vind het, zoals voor de dames, zijn mooie laarzen.
4: Nou, dankjewel.
1: En maak je ze zelf? Of ik weet niet of jij zo creatief bent om mooie schoenen zelf te maken in je laarzen, maar...
4: Lijkt me heel leuk, maar ik combineer dit met mijn werk in de zorg. Dus dat gaat helaas niet. Maar ik koop ze in en hier is mijn verkooppunt en ik heb een online webshop.
1: Kijk, dat is mooi. Nou, het klinkt hier als een mooie business voor jullie. En hoeveel kasten verhuren jullie?
3: Volgens mij hebben we op dit moment 26 huurders. Als het goed is.
1: Als het goed is. Kijk, moeders even aan.
2: Ja, ik geloof meteen wat ze zegt.
1: jij bent van de cijfers?
3: Nou ja, een beetje. Allebei een beetje.
1: Kijk, leuk, leuk. Dus nieuw op de beurs hebben jullie van alles staan. Kom hier vooral langs. En anders gewoon in Dalfsen, waar zitten jullie?
3: Prinsenstraat 22.
1: Kijk, dus kom vooral naar het centrum van Dalfsen toe. Dus daar is het ook allemaal te vinden. Buiten hier natuurlijk in de beurs in Nieuw-Leuzen. Waar je gewoon morgen langs kan komen. Nu wordt het heel krap, want het is al bijna 8:55. Zometeen begint de borrel, daar gaan wij lekker heen. Dus dat wordt een feestje, Jeffrey.
0: Oh ja, zeker. Feest is het al. Daar gaan we de hele dag door. Gisteren, vandaag en morgen waarschijnlijk ook alweer, denk ik.
1: Daarom, zeker weten, zeker weten.
0: Was je klaar, jongen?
1: Ik ben klaar.
0: Had je helemaal geen vragen meer?
1: Ik heb geen vragen meer.
0: Je zegt, ik ben zo nieuwsgierig, ik wil alles weten. Nou, je weet nu alles al.
1: Ja, ik weet alles al. Ben heel makkelijk.
0: Gaat zo supersnel bij jou.
1: Jawel, hè?
0: We don't have to take our clothes off right now. Jermaine Stewart.

0: Het dijk van de plaat, hè? Jermaine Stewart. And we don't have to take our clothes off. Ja, gelukkig hebben we alles nog aan. Want dat zou raar lijken, al die mensen hier in de buurt.
1: Ja, precies. Of ja. Is, ik wou net zeggen dat alles uitgaat. Nee, dat is ook weer zoiets natuurlijk.
0: Kelvin Putten naast mij.
1: Jazeker, absoluut.
0: Jij was vanavond over de videobewaking.
1: Dat klopt.
0: Was dat een beetje te doen?
1: Het was zeker te doen, inderdaad. Ja, af en toe een beetje switchen en een beetje kijken van die camerahoek moet beter of die. Maar voor de rest, ik heb me kostelijk vermaakt, zeg
0: nou,
1: maar.
0: Nou, ik zag je ook sprinten is... naar camera om het allemaal een beetje goed op beeld te krijgen. Want thuis heb je dus alles een beetje mee kunnen krijgen van
1: absoluut.
0: Wat hier op de beurs te doen is. Zelfs de andere zaal waar wij niet in staan, daar hebben we zelfs nog een camera staan met een hele mooie overview.
1: Ja, absoluut. Dat heeft Rick gedaan. Die is als een soort razend roeland iedere keer naar die camera gegaan, want hij, het is draadloos zeg maar. Dus iedere keer moest er een batterij vervangen worden. En dat heeft Rick dan gedaan. Dus dat
0: ja,
1: is,
0: die staat nou zijn eigen kast te huren volgens mij. Volgens mij wil hij wat spullen gaan verkopen, want hij blijft er wel heel lang aan de babbel.
1: Misschien wat spullen van zijn vriendin volgens mij. Dat ik denk van, dat is...
0: Ja, maar hij heeft net heel veel chocola gekocht, dus misschien kan het in die kast en dan kan hij het weer doorverkopen.
1: Dat zal het zijn.
0: En
1: ja,
0: erbij even bij op en je bent klaar in principe.
1: Ja, absoluut.
0: Hey, morgen, dan zijn we er gewoon weer, toch?
1: Jazeker, morgen vanaf 2 uur weer, ja.
0: Van 2 tot 9 uur 's avonds. Ja. En dan hoor je mij na 9 uur wel weer, maar dat
1: zeker.
0: Is dan gewoon weer in een vertrouwde studio. Dus.
1: Ja, absoluut.
0: Schakel morgen weer in naar RTV 4.
2: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+, en online.
3: RTV 4. Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte 4 afvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
6: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
5: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De top 10.

0: Dat was Peter en de Rockets toen de tijd. En 1974, de laatste top 40 die uitgezonden wordt vanaf zee bij Radio Veronica. Veronica, sorry. Peter en de Koelewijn. Peter en zijn Rockets waren dat. Nummer 14 uit de top 40 toen.
1: Je hoort hier de top 10 uit de top 40 van toen.
2: Dit is de top 10. Top 10.
0: Mensen, oprecht een hele goede dag. Fijn dat je weer luistert naar de top 10. Vandaag een beetje een bijzondere top 10. Het is namelijk de bovenste tiende van de laatste top 40 die vanaf zee werd uitgezonden, mensen. Bij Radio Veronica toen de tijd, door Lex Harding. En wij gaan gewoon de top 10 van de laatste top 40 voor jou draaien. Gewoon lekker bijblijven. We gaan helemaal naar 1974. En wel 31 augustus, want dat was toen de laatste top 40.
2: Muziek uit de top 40 van toen. Dit is de top 10 uit het jaar 1974.
0: Het is wel even dat je weet natuurlijk. Hè. Hey, we gaan leuke muziek draaien. In ieder geval 10 plaatjes. En die kun je allemaal vinden natuurlijk op top40.nl. Hey, we gaan eerst eens even weer kijken naar de alarmschijf. Want dat is namelijk de nummer 1.
1: Tijd voor de alarmschijf van toen.
0: De nummer 1 in de tipparade van toen. En dat was Left Side. I want you and I get you.

0: Deze plaat werd nog net alarmschijf bij de laatste uitzending zeg maar, van de Top 40 Tip Radio. Op zaterdag 31 augustus 1974 bij Radio Veronica vanaf zee. Last night and I want you and I get you. Ja, heerlijk. Op 31 augustus 1974 stopte de Nederlandse zeezender Radio Veronica noodgedwongen. Hè? Met de uitzendingen vanwege de van kracht worden de anti-piratenwet. S'avonds om 6 uur eindigde de uitzending van Wilhelmus als laatste bijdrage. Na legendarische laatste woorden van de uitzendmanager Rob Oud over het einde van de democratie. Ja. Dit markeerde het einde van een tijdperk in de Nederlandse radiogeschiedenis en de laatste Top 40 op zee toen de tijd. En dat wordt nog steeds weer aangedacht. Elke keer als het weer 31 augustus is, wetende dat Radio Veronica vanaf zee geen uitzendingen meer mocht maken vanaf 31 augustus 's avonds 6 uur. En daarom draaien wij nu gewoon de bovenste 10 van de top 40, de laatste top 40 die toen op tijd is nog gedraaid op het Veronica-schip vanaf de Noordzee. Jawel. En we gaan dan nou eens even kijken wat er dan nog gelijk maar eens even op nummer 10 staat. Dat is ook wel even leuk om te weten natuurlijk. En daar staat natuurlijk altijd een leuke, hele mooie. En dat is natuurlijk 10cc en de Wall Street Shuffle. Op, natuurlijk uit 1974. Luister mee.
1: Dit is de top 10. Top 10. Nummer 10.

prachtige plaat van Tennessee, The Wall Street Shuffle. En dat allemaal op nummer 10. En wat kwamen we allemaal tegen op nummer 9? Een hele mooie van de Rubettes en de Sugar Baby Love. Nummer 9.

Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week. En nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem iedere week dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40.

Albert Hammond, hè? Was het nummer 8 met de I Don't Wanna Die in een RDS'er. Uit 1974, uit de top 40 van 31 augustus 1974, week 35. De bovenste 10, daar zijn we mee bezig. De top 10 van die mooie top 40. In ieder geval de laatste top 40 vanaf C bij Radio Veronica. Want op 31 augustus moesten ze 's avonds om 6 uur helaas stoppen. We blijven gewoon de 31 augustus gewoon gedenkwaardig houden. Hè? Dat is wel even leuk natuurlijk. Hey, ik heb nog andere leuke muziek voor jou. Onder andere deze. Je kent hem waarschijnlijk wel. Dus nummer 7. Ja. En dat is ook niet meer zo. Lekker terug in de tijd met deze fantastische plaat van de...

0: The Poor Man. Op nummer 6 in de lijst. Op 31 augustus 1974 stopte de Nederlandse zeezender Radio Veronica Noordgedongen s'avonds om 6 uur haar uitzendingen. En dat allemaal van kracht wordende anti-piratenwet toenertijd. Ja.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Muziek uit de top 40 van toen.
1: Dit is de top 10.
2: En dan nu een overzicht van de nummers die alweer gedraaid zijn.
0: Zo, dan zullen we even een leuke top... We zullen zo even een leuke overzicht geven. Dat wil ook zeggen. Op nummer 10, als je alles hebt beluisterd, dan heb je ook deze gehoord. 10cc, mensen, die ging van 12 naar 10 voor de derde week in de lijst met de Wall Street Shuffle. Op 12, ook al schuif geweest trouwens. En dat was de Rubens met Sugar Baby Love, ging van 5 naar 9 toen de tijd in de lijst. Nou, en 12 weken in de lijst, dat wou ik dan maar zeggen. En 2 weken in de lijst voor Albert Hammond met I Don't Wanna Die in a Air Disaster. Die ging van 21 naar 8. Van 10 naar 7, de 16's van The Sweets. 6 weken in de lijst. 8 weken voor Jack Jersey. 6 blijven staan. Papa was een poor man. 4 weken in de lijst voor Paul Da Vinci. Die krijg je nu te horen. Met You Baby Ain't Your Baby Anymore. Je luistert naar de top 40. De laatste top 40. In ieder geval de laatste 10 platen. De bovenste 10 dus in die lijst van de top 40 van 31 augustus 1974. Met andere woorden, dat was de laatste top 40 die uitgezonden werd vanaf 7 bij Radio Veronica. En dan krijg je nu gewoon de nummer 5 te horen, wat ik al zei. Ook een hele mooie. Luister mee, komt-ie.
2: Nummer 5.
3: 1974.

0: Het was een zangeres die zeg maar in haar geboorteland Egypte, zowel als in geboorteland Egypte als in Frankrijk vanaf de jaren 50 zeg maar maatloos populair was, hè? Ja.
1: C'est toi là-bas dans le noir?
0: Ja. De rest van de wereld kent die Lida voornamelijk van haar Franstalige klassieker Gigi Lamoroso uit 1974. En die stond gewoon lekker op nummer 3 te koekloeren toen de tijd op 31 augustus 1974. In de laatste top 40 van Radio Veronica. Hey, we moeten gewoon even verder, want anders kom ik in tijdnood. En als je in tijdnood komt, dan is het niet zo leuk natuurlijk. Hè. Dan geef de nummer 2 draaien. Dat is ook een hele mooie. En dat is namelijk Donna Summer en The Hush Days.
2: Nummer 2.
3: Hallo.
4: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
3: Hello?

0: Well, they found my husband a few days later. Yes. Funeral's tomorrow.
1: Prachtige plaat van Donna Summer. En dat was deze uit 1974 als nummer 2 toen de tijd in de top 40 van 31 augustus 1974. En dan gaan we even een overzicht geven van de laatste 5 platen die alweer gedraaid zijn. En dat is misschien ook wel leuk dat je gewoon even een totaal overzicht krijgt, zeg maar, van de bovenste 10 van de top 40 van toen. En dan krijg je de overzicht namelijk van Lex Harding. Dat deed hij zo, op deze manier.
2: En dan nu een overzicht van de nummers die alweer gedraaid zijn.
3: Het beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.

Met stip nummer 1 blijven staan in de Veronica Top 40. Tiende jaargang nummer 35, die van 31 augustus 1974. George McRae was dit met Rock Your Baby. Luisteraars, dit was voor de laatste maal op 538 meter in de middengolf op Radio Veronica, de Top 40. Nog 2 uur en een 40 minuten en Radio Veronica is dood. En ik kan u verzekeren dat dat ergens bij ons van binnen een gat slaat. Dat op dit moment een stuk van onszelf wordt weggerukt. Maar er is voor mij persoonlijk één troost. En dat is de wetenschap dat Veronica veel meer is dan alleen maar een radiostation. En dat al dat andere springlevend is. En het staat voor mij vast dat dat in de toekomst op de een of andere manier tot uiting zal komen. Luisteraars. Mede namens Jurg van Beem, die de laatste jaren de techniek verzorgd heeft van de Top 40. Dank voor het luisteren en hopelijk tot ziens.

0: En dat was dan de nummer 1, hè? George McRae en Rock Your Baby in de top 40 van 31 augustus 1974. Bij de top 40, de laatste top 40 vanaf zee bij Radio Veronica toen de tijd. Mensen, we gaan nog even luisteren naar een, nou, zoals Marco al zegt, dus een top 40 classic. En dat is namelijk een bijzondere plaat die een beetje hoog in de top 40 is gekomen. Ik heb het dan over Eric Clapton met I Shoot the Sheriff uit 1974. En die stond op nummer 19. Hij kwam nieuw binnen op nummer 19 in de top 40 van 31 augustus 1974. En dan hier sluit ik af. Ik hoop dat je hebt genoten. In ieder geval van de bovenste 10 van de top 40. Een klein beetje een overzicht van hoe het toen eraan toe ging. Toen ze moesten stoppen met de uitzendingen vanaf zee, Radio Veronica. En dan krijg je nu nog even natuurlijk de top 40 classic, wat ik al zei. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En er is namelijk nog één keer, om nog één keer te zeggen, Eric Clapton met I Shoot the Sheriff in 1974. Komt-ie.
1: Top 40 classic.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande...
0: RTV 4. Voor de grootste keuze...

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Maar dat is voor Ja 21 niet concreet genoeg.
3: Dus wij willen nu een toezegging uiteindelijk van het kabinet. Er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
4: In welke vorm moet het dan gebeuren?
3: Ja, zwart op wit.
2: Verder eisen Ja 21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: De avond van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
5: Van wereldclubs tot verborgen parels.
4: FCSurprise.nl.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
7: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: De avond van RTV 4.

0: eerste kop koffie in de zon. Tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelde met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger naar ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
5: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. De schommel is in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer, bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners...